0: Brakke zet de tijd op 3:00.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Oud-defensieminister Fedorov van Oekraïne, die in juli na een half jaar ontslagen werd door president Zelensky, roept op tot nieuwe verkiezingen in zijn land. In een video op YouTube haalt hij uit naar de corruptie tijdens de oorlog met Rusland en spreekt van een bestuurscrisis. Volgens de Oekraïense wet mogen er tijdens een oorlog geen nieuwe verkiezingen gehouden worden. Maar Fedorov vindt dat de democratie niet door Rusland gegijzeld kan worden. Het spijt het kabinet dat de Tweede Kamer niet eerder geïnformeerd is over de geheime datakluis van de Belastingdienst, waar minstens 64 miljoen bestanden over het toeslagenschandaal in zitten. De parlementaire enquêtecommissie, die in oktober begint, is hierdoor onvoldoende geïnformeerd. Het kabinet werd pas in juli vorig jaar geïnformeerd en de Tweede Kamer afgelopen april. De informatie wordt alsnog openbaar voor de commissie als privacygevoelige gegevens verwijderd zijn. In Syrië is nucleair materiaal gevonden. Het gaat om enkele tonnen die nog uit de tijd komen van dictator Assad, die eind 2024 naar Rusland vluchtte. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap, die de hoeveelheid en locatie van de vondst niet bekend maakt. Het kernmateriaal is gevonden in opdracht van de huidige Syrische regering, die het meldde bij het atoomagentschap. Het materiaal is ongevaarlijk en zal in Syrië blijven, waar het in bijvoorbeeld kernreactoren gebruikt kan worden. Amerika heeft de Japanse voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. Ze mag onder andere de Verenigde Staten niet meer in en kan er geen financiële of vastgoedtransacties meer doen. Amerika is geen lid van het ICC, maar president Trump is fel tegen omdat het volgens hem corrupt en gepolitiseerd is. Vorig jaar legde hij sancties op aan een paar rechters van het strafhof, als reactie op het arrestatiebevel dat was uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. En dan nog het weer. Vannacht valt er hier en daar een bui en het koelt af naar 17 graden. Overdag een grijze, regenachtige start. Later klaart het wat op en bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Oud-defensieminister Fedorov van Oekraïne, die in juli na een half jaar ontslagen werd door president Zelensky, roept op tot nieuwe verkiezingen in zijn land. In een video op YouTube haalt hij uit naar de corruptie tijdens de oorlog met Rusland en spreekt van een bestuurscrisis. Volgens de Oekraïnse wet mogen er tijdens een oorlog geen nieuwe verkiezingen gehouden worden. Maar Fedorov vindt dat de democratie niet door Rusland gegijzeld kan worden. Het spijt het kabinet dat de Tweede Kamer niet eerder geïnformeerd is over de geheime datakluis van de Belastingdienst, waar minstens 64 miljoen bestanden over het toeslagenschandaal in zitten. De parlementaire enquêtecommissie die in oktober begint is hierdoor onvoldoende geïnformeerd. Het kabinet werd pas in juli vorig jaar geïnformeerd en de Tweede Kamer afgelopen april. De informatie wordt alsnog openbaar voor de commissie als privacygevoelige gegevens verwijderd zijn. In Syrië is nucleair materiaal gevonden. Het gaat om enkele tonnen die nog uit de tijd komen van dictator Assad, die eind 2024 naar Rusland vluchtte. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap, die de hoeveelheid en locatie van de vondst niet bekend maakt. Het kernmateriaal is gevonden in opdracht van de huidige Syrische regering, die het meldde bij het atoomagentschap. Het materiaal is ongevaarlijk en zal in Syrië blijven, waar het in bijvoorbeeld kernreactoren gebruikt kan worden. Amerika heeft de Japanse voorzitter van het Internationaal Strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. Ze mag onder andere de Verenigde Staten niet meer in en kan er geen financiële of vastgoedtransacties meer doen. Amerika is geen lid van het ICC, maar president Trump is fel tegen omdat het volgens hem corrupt en gepolitiseerd is. Vorig jaar legde hij sancties op aan een paar rechters van het strafhof als reactie op het arrestatiebevel dat was uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. En dan nog het weer. Vannacht valt er hier en daar een bui en het koelt af naar 17 graden. Overdag een grijze, regenachtige start. Later klaart het wat op en bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Rakke zet de tijd op 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Oud-defensieminister Fedorov van Oekraïne, die in juli na een half jaar ontslagen werd door president Zelensky, roept op tot nieuwe verkiezingen in zijn land. In een video op YouTube haalt hij uit naar de corruptie tijdens de oorlog met Rusland en spreekt van een bestuurscrisis. Volgens de Oekraïnse wet mogen er tijdens een oorlog geen nieuwe verkiezingen gehouden worden. Maar Fedorov vindt dat de democratie niet door Rusland gegijzeld kan worden. Het spijt het kabinet dat de Tweede Kamer niet eerder geïnformeerd is over de geheime datakluis van de Belastingdienst, waar minstens 64 miljoen bestanden over het toeslagenschandaal in zitten. De parlementaire enquêtecommissie die in oktober begint is hierdoor onvoldoende geïnformeerd. Het kabinet werd pas in juli vorig jaar geïnformeerd en de Tweede Kamer afgelopen april. De informatie wordt alsnog openbaar voor de commissie als privacygevoelige gegevens verwijderd zijn. In Syrië is nucleair materiaal gevonden. Het gaat om enkele tonnen die nog uit de tijd komen van dictator Assad, die eind 2024 naar Rusland vluchtte. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap, die de hoeveelheid en locatie van de vondst niet bekend maakt. Het kernmateriaal is gevonden in opdracht van de huidige Syrische regering, die het meldde bij het atoomagentschap. Het materiaal is ongevaarlijk en zal in Syrië blijven, waar het in bijvoorbeeld kernreactoren gebruikt kan worden. Amerika heeft de Japanse voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. Ze mag onder andere de Verenigde Staten niet meer in en kan er geen financiële of vastgoedtransacties meer doen. Amerika is geen lid van het ICC, maar president Trump is fel tegen omdat het volgens hem corrupt en gepolitiseerd is. Vorig jaar legde hij sancties op aan een paar rechters van het strafhof als reactie op het arrestatiebevel dat was uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. En dan nog het weer. Vannacht valt er hier en daar een bui en het koelt af naar 17 graden. Overdag een grijze, regenachtige start. Later klaart het wat op en bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Peter Drakke zet de tijd op 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. De nieuwe Amerikaanse importheffingen voor Canada zijn op het laatste moment 3 dagen uitgesteld. De Amerikaanse president Trump wil die tijd gebruiken om met Canada te onderhandelen. Op zuivel en auto's had de VS 50% importheffing aangekondigd. Eerder al kondigde Trump ook importtarieven aan voor de Europese Unie, maar het Hoge Rechtshof in de VS heeft die maatregel in februari weer vernietigd. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mijnwerkers om het leven gekomen. In de kleine goudmijn bij de stad Aba in het oosten van het land zitten mogelijk nog mensen vast. De autoriteiten proberen hulp en bijstand te bieden aan de getroffenen. In de vaak kleine mijnen zijn de werkomstandigheden dikwijls slecht voor de vele duizenden mijnwerkers. Ook de veiligheid in de mijnen in de Centraal-Afrikaanse Republiek laat veel te wensen over. In de VS zijn 14 studenten en ex-studenten aangeklaagd wegens ontgroeningsrituelen waarbij cocaïne moest worden versneden en verhandeld. De drugshandel zou hebben plaatsgevonden in 2023 en 2024 op de Penn State University in de staat Pennsylvania. Bij wijze van inwijding moesten aspirantleden van de studentenverenigingen cocaïne versnijden en verkopen. Ook de vader van een van de studenten is aangeklaagd. Hij zou geld en drugs hebben weggemoffeld. Goed nieuws voor liefhebbers van de kinderserie De Fabeltjeskrant. Alle 1600 afleveringen zijn volledig gerestaureerd. Vanaf vandaag worden de afleveringen met verbeterde beeld- en geluidskwaliteit stukje bij beetje online gezet op het YouTube-kanaal van De Fabeltjeskrant. De eerste 10 afleveringen staan inmiddels online. Er wordt ook gewerkt aan een nieuwe animatieserie. De Fabeltjeskrant was tussen 1968 en 1989 elke dag in de vroege avond op televisie te zien. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. De aangekondigde importheffingen van 50% tegen Canada zijn op het laatste moment 3 dagen uitgesteld. Daarmee wordt een escalerend handelsconflict tussen de VS en Canada voor nu gesust. Canada had aangekondigd terug te zullen slaan met heffingen. De VS is verreweg de belangrijkste handelspartner voor Canada. Trump kondigde eerder ook importheffingen aan voor de EU, maar het Hoge Rechtshof in de VS heeft die maatregel in februari weer vernietigd. De beroemde Harvard University heeft een miljoenenschikking getroffen in de zaak rond verkochte lichaamsdelen. In totaal gaat $53 miljoen naar nabestaanden van mensen die hun lichaam ter beschikking hadden gesteld aan de wetenschap. Een echtpaar dat werkte voor het mortuarium van de Harvard Medical School werd vorig jaar veroordeeld tot celstraffen. Tussen 2018 en 2021 namen ze allerlei lichaamsdelen mee naar huis om die te verkopen op de zwarte markt. Nabestaanden spanden daarop collectief een rechtszaak aan tegen Harvard. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mijnwerkers om het leven gekomen. In de kleine goudmijn bij de stad Aba in het oosten van het land zitten mogelijk nog mensen vast. De autoriteiten proberen hulp en bijstand te bieden aan de getroffenen. In de vaak kleine mijnen zijn de werkomstandigheden dikwijls slecht voor de vele duizenden mijnwerkers. Ook de veiligheid in de mijnen in de Centraal-Afrikaanse Republiek laat veel te wensen over. Goed nieuws voor liefhebbers van de kinderserie De Fabeltjeskrant. Alle 1600 afleveringen zijn volledig gerestaureerd. Vanaf vandaag worden de afleveringen met verbeterde beeld- en geluidskwaliteit stukje bij beetje online gezet op het YouTube-kanaal van De Fabeltjeskrant. De eerste 10 afleveringen staan inmiddels online. De Fabeltjeskrant was tussen 1968 en 1989 elke dag in de vroege avond op televisie te zien. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Kim Broens. Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt. Yeah.

0: krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel. Ben jij er vanavond bij? Want kienen bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1.500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Brugge van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
0: Krummeltje, krummeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
2: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
0: Mmm.

Heb je Afrojack recentelijk voorbij zien komen? Ja, die is afgevallen, afgetraind, afgeslankt. Goeie muziek, Never Forget You van Afrojack. En daarvoor hoorde je Sean Kingston en Beautiful Girls. Dit is een hele fijne samenwerking van Seal en Adamski. En hij heet Killer.

Ze maakten een plaat samen. En een van hun is helaas niet meer onder ons. Ik heb het over Avicii. Samen met Coldplay maakten ze A Sky Full of Stars. En het is fijn om die af en toe weer eens te horen. Zometeen gaan we naar de hoofdpunten van het halfvakt nieuws. En daarna hoor je 20 minuten hits op een rij. Met onder andere Justy, Jackstyle en John. Turn the lights off. En eerst deze van The Counting Crows. Accidentally in Love. Een hele goede morgen.

0: als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien? Dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
1: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
1: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Hulsterdicht Toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
5: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
6: RTV Parkstad.
7: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. De aangekondigde importheffingen van 50% tegen Canada zijn op het laatste moment 3 dagen uitgesteld. Daarmee wordt een escalerend handelsconflict tussen de VS en Canada voor nu gesust. De beroemde Harvard University heeft een miljoenenschikking getroffen in de zaak rond verkochte lichaamsdelen. In totaal gaat $53 miljoen naar nabestaanden van mensen die hun lichaam ter beschikking hadden gesteld aan de wetenschap. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mijnwerkers om het leven gekomen. In de kleine goudmijn bij de stad Aba in het oosten van het land zitten mogelijk nog mensen vast. Goed nieuws voor liefhebbers van de kinderserie De Fabeltjeskrant. Alle 1600 afleveringen zijn volledig gerestaureerd. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV

daar waren ze gewoon nog een keer. De mannen van Coldplay, maar dit keer samen met Little Sims en Burna Boy. En We Pray maakten een einde aan 20 minuten hits op een rij. Je hoort nog Calvin Harris en Ellie Goulding met I Need Your Love. Juanes met La Camisa Negra. Jussie Jackson en John met Turn the Lights Off. En Vanessa Carlton met A Thousand Rules. Dit is heel lekker uit 1984. Dennis Edwards en Sida Garrett. Don't Look Any Further. En die krijgt vanochtend het stempel.

0: Liedjes die je niet meer op heel veel plekken voorbij hoort komen, hoor je wel hier op RTW Parkstad. En dat is maar goed ook. Onze playlist is zo gevarieerd. Dan hoor je ook Dennis Edwards en Cedar Garrett met Don't Look Any Further. En daarmee is er een eind gekomen aan deze Kim staat op van woensdag 19 augustus. Ik ben er morgen weer met een nieuwe
1: Kim staat op.
0: De laatste die ik voor je heb is van INXS en heet Original Sin. Graag tot morgen. Bye.
2: You might know of the original sin. You might.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Zoek je trendy kleding waarin je echt gezien mag worden? Loop binnen bij Happy Schemers in Heerlerheide. Met onder andere Vero Moda tot maat 42 en Magna tot maat 58... is er altijd iets te vinden wat bij jou past. Je vindt ons aan de Wannerstraat met voldoende gratis parkeergelegenheid. Happy Schemers. Betaalbare mode in elke maat.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
4: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
5: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
6: Kom binnen!
7: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rotmart in Kerkrade, zei je?
0: Echocmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
2: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
4: Café Drakke zet de tijd op 8 uur.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. De aangekondigde importheffingen van 50% tegen Canada zijn op het laatste moment 3 dagen uitgesteld. Daarmee wordt een escalerend handelsconflict tussen de VS en Canada voor nu gesust. Canada had aangekondigd terug te zullen slaan met heffingen. De VS is verreweg de belangrijkste handelspartner voor Canada. Trump kondigde eerder ook importheffingen aan voor de EU, maar het Hoge Rechtshof in de VS heeft die maatregel in februari weer vernietigd. De beroemde Harvard University heeft een miljoenenschikking getroffen in de zaak rond verkochte lichaamsdelen. In totaal gaat $53 miljoen naar nabestaanden van mensen die hun lichaam ter beschikking hadden gesteld aan de wetenschap. Een echtpaar dat werkte voor het mortuarium van de Harvard Medical School werd vorig jaar veroordeeld tot celstraffen. Tussen 2018 en 2021 namen ze allerlei lichaamsdelen mee naar huis om die te verkopen op de zwarte markt. Nabestaanden spanden daarop collectief een rechtszaak aan tegen Harvard. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mijnwerkers om het leven gekomen. In de kleine goudmijn bij de stad Aba in het oosten van het land zitten mogelijk nog mensen vast. De autoriteiten proberen hulp en bijstand te bieden aan de getroffenen. In de vaak kleine mijnen zijn de werkomstandigheden dikwijls slecht voor de vele duizenden mijnwerkers. Ook de veiligheid in de mijnen in de Centraal-Afrikaanse Republiek laat veel te wensen over. Goed nieuws voor liefhebbers van de kinderserie De Fabeltjeskrant. Alle 1600 afleveringen zijn volledig gerestaureerd. Vanaf vandaag worden de afleveringen met verbeterde beeld- en geluidskwaliteit stukje bij beetje online gezet op het YouTube-kanaal van De Fabeltjeskrant. De eerste 10 afleveringen staan inmiddels online. De Fabeltjeskrant was tussen 1968 en 1989 elke dag in de vroege avond op televisie te zien. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel. Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
7: Komt het oog wel ook wat.
6: Audiofrenzy.nl.
8: De spanning. De ontlading.
9: Het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
6: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
10: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt. Yeah.

Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Silvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.

0: de geruchten gaan dat hij volgend jaar met mega-optredens weer helemaal terug gaat komen. Ik ben benieuwd of dat waar is. Marco Borsato hoorde je en je hoeft niet naar huis vannacht.
1: Rini van Breugel.
0: De kid Leroy zat ervoor met Without You. Verderop in de show hebben we DJ Sammy en Janu samen met Doe. Ray heb ik voor je klaarstaan. Genesis, Ilse de Lange. We doen nog een blokje 20 minuten hits op in rij. In het volgende uur hebben we ook nog de leuke one-liner. De foute one-liner. Kijken waar de telefoon nu mee op de proppen komt. Wat zullen we vragen? Terug naar school. Heel veel mensen moeten weer terug naar school. Laten we daar eens iets mee gaan doen. Kijken wat de telefoon daarover zegt. En deze zo verschrikkelijk lekker. Die Bauza. Dit is Magnetic.

En het plaat was Mini Means. Ray had er een hit mee met Where Is My Husband. Heaven zat ervoor van DJ Sammy en Janu en Doe. En die Bauza, die heerlijke zomerse dansplaten. Magnetic. We gaan even terug naar de 80's met Genesis. Dit is Land of Confusion. I'm

0: weekendje op een rij. Non-stop en breugelvrij.
1: RTV Parkstad.
2: Vriendjes, hoorde je zojuist van Ilse de Lange en daarvoor zat Genesis met die leuke videoclip. Kan je dat nog herinneren? Met die spitting image poppen die allemaal bekende wereldleiders en bekende mensen nadeden. En met dat babytje erin en zo. Dat was een top video. Als je hem terug kan vinden op YouTube, raad ik hem zeker aan om een keer te kijken. Zo meteen in de 20 minuten hits op één rij. Non-stop en
0: Rini van Breugel.
2: Vrij, Love is Gone, The Reflex, On My Soul, Rich Girl en Nothing Breaks Like a Heart. De tracks die je zo meteen hoort na de hoofdpunten van het nieuws.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: jij mij misschien iets te vertellen?
1: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
0: Nee, je hebt niet goed gekeken.
1: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
0: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
1: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten...

0: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
1: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue-grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue-witte worst en barbecue-grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook, Halal Centrum Maasmechelen.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Minly Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
4: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
5: Nee hoor.
6: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
4: Inderdaad, echt vakwerk.
6: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
7: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
8: In Heerlen krijgen woningbouwprojecten en scholen tijdelijk voorrang bij het aanvragen van een stroomaansluiting. De gemeente opent daarvoor een speciale procedure vanwege de drukte op het elektriciteitsnet. Het project

0: Beuk in Heerlen. In Parkstad Zuid kan dat op 16 en 17 september in het Parkstad Limburg Stadion in Kerkrade. De Roda Run in Kerkrade is verplaatst naar vrijdag 4 september. De hardloop- en wandelwedstrijd zou eigenlijk eind juni plaatsvinden. Wie al was ingeschreven hoeft niets te doen. Er zijn ook nog startplaatsen beschikbaar voor nieuwe deelnemers. Er kan worden gekozen uit verschillende afstanden van 3 tot 10,5 kilometer. Basisschoolkinderen in Voerendaal gaan dit najaar aan de slag met duurzaamheid. Leerlingen van de 4 basisscholen doen mee aan workshops en excursies. Ze bezoeken onder meer een garenfabriek, een moestuin en duurzame bedrijven. In november komen de scholen samen voor de finale van het Duurzaamheidsfestival. Voor de verfilming van de Camino van de Kerkraadse schrijfster Anya Niewiera worden figuranten gezocht. Het gaat om mannen en vrouwen van 20 tot 70 jaar die goed ter been zijn. De opnames vinden plaats in september en oktober in de Franse regio Haut-Loire. Geïnteresseerden moeten vrijdag al beschikbaar zijn voor een casting in Chadrac. En dan het weer in Parkstad. Het is wisselend bewolkt met regelmatig buien en maximaal 20 graden. Er staat een matige zuidwestenwind. Vannacht koelt het af naar ongeveer 16 graden. Morgen blijft het wisselvallig met opnieuw buien, kans op onweer en temperaturen rond de 20 graden.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTV Parkstad.

0: Weer een hele tijd op. Mark Ronson, Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart. De laatste in.
1: De 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: De voorzat, Montoya Buena met Rich Girl. Real Girl, moet ik trouwens zeggen. Ik zei Rich Girl, neem me niet kwalijk. On My Soul hoorde je nog van Bruno Mars in the middle. The Reflex van Duran Duran. En Love Is Gone van David Guetta. En Chris Willis was de eerste in de 20 minuten hits op een rij. Zometeen in het volgende uur doen we nog een blokje. En dan hebben we ook nog de leuke one-liner van vandaag. Voor nu laat ik je even achter met een van de eerste grote hits van Mariah Carey. Dit is Fantasy.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel Zuid-Limburg.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonke. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonke. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Hey mam, Mondelverde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
3: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
4: Mama, wanneer gaan wij naar Mondelverde?
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
5: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
6: Zoek je trendy kleding waarin je echt gezien mag worden? Loop binnen bij Happy Schemers in Heerlerheide. Met onder andere Vero Moda tot maat 42 en Magna tot maat 58... is er altijd iets te vinden wat bij jou past. Je vindt ons aan de Wannerstraat met voldoende gratis parkeergelegenheid. Happy Screamers. Betaalbare mode in elke maat.
7: Café Drakke zet de tijd op 9 uur.
8: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Iran wil Zuid-Europese doelen bestoken als de Amerikaanse president Trump de strijd opvoert. Dat meldt de Financial Times op basis van bronnen rond de regering in Teheran. Als mogelijke doelen noemt de krant Cyprus en Bulgarije. Dat laatste land heeft zijn luchtmachtbasis Besmer opengesteld om Amerikaanse vliegtuigen te laten bijtanken. Ingewijden in Teheran zeggen dat de oorlog snel wordt hervat. Ayatollah Mojtaba Khamenei benoemde al hardliners op militaire topposities. Zeker 9 doden en 6 gewonden bij een hotelbrand in de Indiase stad Kolkata. De brand woedde vannacht en sloeg ook over naar andere hotels. Er zouden 80 mensen uit het 5 verdiepingen tellende gebouw gered zijn, maar de bovenste verdieping is onbereikbaar. Volgens de politie kan het dodental nog verder oplopen. Mogelijk is de Indiase hotelbrand veroorzaakt door kortsluiting. De brandweer onderzoekt de zaak. Een ware inbraakgolf bij Nederlandse brandweerkazernes. Doelwit is zwaar gereedschap om daar weer andere inbraken mee te plegen. Vannacht was het raak in Sassenheim in Zuid-Holland. Gisteren werd ingebroken in het Brabantse Sint-Michielsgestel. Het is al de 62e inbraak in een brandweerkazerne dit jaar. Vooral hydraulisch gereedschap waarmee beknelde automobilisten worden bevrijd is in trek. Criminelen gebruiken de spullen voor inbraken bij juweliers en elektronicazaken. In Venlo is in iemands kledingkast een levende slang opgedoken. Het bleek te gaan om een jonge, overigens ongevaarlijke netpython. Die was ontsnapt uit het terrarium van een buurvrouw. Een volwassen netpython kan tot ruim 6 meter lang worden. De eigenares van de wurgslang gaat uitzoeken hoe het dier heeft kunnen ontsnappen en gaat ervoor zorgen dat het niet opnieuw gebeurt. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
9: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
10: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
9: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
11: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
10: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
12: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalvulste dicht toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
11: Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
13: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Silvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.

0: 2 minuut 37, pure zomer. Hugo en Solto, Jamaican Bam Bam.
1: Rini van Breugel.
0: Fantastisch, echt zo'n lekkere track. Maar die sample die is al 1000 keer gerecycled, maar het blijft goed hoor. Daarvoor staat trouwens Voyage, Voyage van Desireless. Er staat hier toch een monitor te knipperen de hele tijd. Daar word je helemaal gestrest. Maar kijk dat, van die losse contactjes in een scherm. Dat die heel even wegknippert, misschien een tiende van een seconde. En dan is je er weer. Wij hebben zo'n scherm. En die staat bijna recht voor mijn snoet en ik word er knettergek van. Ik denk dat ik het ding gewoon uitzet. Heb ik hem nodig? Nou ja, de WhatsApp komt erop binnen. Maar de studioscherm, dat werkt nog prima. Komend uur, de Lumineers, Christine W., Sven Versteeg en nog iemand. 3T, 20 minuten hits op één rij. De one-liner gaan we nog doen. En Mika heb ik voor je klaarstaan met Relax, oftewel...

0: Van een hele tijd geleden, relax. Ja, het is weer tijd voor de woensdag one-liner. Het is one-liner woensdag, 19 augustus inmiddels alweer. En we hebben gevraagd voor een leuke one-liner die over school gaat. Nou, laten we eens even kijken waar de telefoon mee op de proppen kwam.
1: Geen paniek, school is net als vliegen. De eerste landing is even wennen, maar daarna ga je weer als een speer.
0: Nou, daar moet je mee doen voor alle mensen die naar school gaan. Niet draaien, geen paniek, school is net als vliegen. De eerste landing is even wennen, maar daarna ga je weer als een speer. Ja, maar dat geldt toch ook voor als je naar je werk gaat of iets dergelijks. Dat geldt toch eigenlijk voor alles waar je weer terugkomt na een tijdje. Nou ja, het was de tip van Google voor vandaag.

15W en Feel What You Want en Ho Hey van de Lumineers zat er voor. Lekkere feestmuziek in het Nederlands, maar eigenlijk is het origineel natuurlijk in het Limburgs. En als je mij persoonlijk vraagt, is die nog een veel beter dan deze versie. Maar dit werd er land.

0: Natuurlijk origineel van Lionel Richie, maar dit was de versie van 3T. De neefjes van Michael Jackson, je hoorde Stuck on You.
1: De 20 minuten hits op een rij. Non-stop en vreugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: In het lijstje van 5 liedjes die we in de komende 20 minuten kunnen draaien, staan de volgende titels. SMA La Culpa, Tease Me, Fever Dream, Wonder Child en Still Into You. Dat zijn de tracks die je zometeen hoort na de hoofdpunten van het nieuws.
3: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
4: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
5: Kom binnen!
6: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Eckrade, zei je?
0: EchoCKMAECHT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest. Op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
5: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
6: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
7: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
8: In Heerlen krijgen woningbouwprojecten en scholen tijdelijk voorrang bij het aanvragen van een stroomaansluiting. De gemeente opent daarvoor een speciale procedure vanwege de drukte op het elektriciteitsnet. Het project moet naar verwachting uiterlijk in 2036 klaar zijn en nog geen volledige stroomcapaciteit hebben. De gemeente maakt op basis van verschillende criteria een ranglijst. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de uitvoerbaarheid van een project, de bijdrage aan de woningplannen van Heerlen en hoe efficiënt het beschikbare stroomnet wordt gebruikt. Projecten kunnen tot en met 6 september aanmelden. De GGD Zuid-Limburg start op 14 september met de jaarlijkse groepsvaccinaties voor kinderen en jongeren. Zij kunnen zich gratis laten vaccineren tegen HPV, meningokokken en BMR. Dat is de vaccinatie tegen bof, mazelen en rode hond. Kinderen en jongeren die in aanmerking komen krijgen in september automatisch een uitnodiging van het RIVM. In Parkstad Noord zijn de vaccinaties op 14 en 15 september in Sporthal de Varenbeuk in Heerlen. In Parkstad Zuid kan dat op 16 en 17 september in het Parkstad Limburg Stadion in Kerkrade. De Roda Run in Kerkrade is verplaatst naar vrijdag 4 september. De hardloop- en wandelwedstrijd zou eigenlijk eind juni plaatsvinden. Wie al was ingeschreven hoeft niets te doen. Er zijn ook nog startplaatsen beschikbaar voor nieuwe deelnemers. Er kan worden gekozen uit verschillende afstanden van 3 tot 10,5.

0: Bewolkt met regelmatig buien en maximaal 20 graden. Er staat een matige zuidwestenwind. Vannacht koelt het af naar ongeveer 16 graden. Morgen blijft het wisselvallig met opnieuw buien, kans op onweer en temperaturen rond de 20 graden.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk

0: met Mario en de videoclip van Still Into You. De laatste in.
1: De 20 minuten heet op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: De voorzat Wonder Child van Christian Waltz. Fever Dream van Alex Warren zat precies in the middle. Tease Me van Chaka Demons en Pliers hoorde je nog. En Asha Mela Culpa van Louis Fonsi en Demi Lovato was de eerste. De 20 minuten hits op in rij. Non-stop en breugelvrij. Zometeen is de show van Arno op de radio. Ik wens je daar heel veel plezier bij. En ik laat je achter met deze van Kim Wilde. Dit is Kids in America. Hey, een prettige woensdag en tot morgen.
3: Look

0: Het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
1: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
2: Zoek je trendy kleding waarin je echt gezien mag worden? Loop binnen bij Happy Schemers in Heerlerheide. Met onder andere Vero Moda tot maat 42 en Magna tot maat 58... is er altijd iets te vinden wat bij jou past. Je vindt ons aan de Wannerstraat met voldoende gratis parkeergelegenheid. Happy Screamers. Betaalbare mode in elke maat.
3: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
4: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
5: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
6: Café Drakke zet de tijd op 10 uur.
7: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. In België is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft bij de grote natuurbrand die daar woedt. De hulpdiensten liepen geen gevaar, ook niemand raakte gewond. De enorme natuurbrand is inmiddels ingedamd, maar nog niet onder controle. Hulpdiensten wisten waar de munitie lag, omdat het gebied nauwkeurig in kaart was gebracht. Het vuur woedt in het oosten van België, dicht bij de Duitse en Nederlandse grens. Het is de grootste natuurbrand ooit bij onze zuiderburen. Iran wil Zuid-Europese doelen bestoken als de Amerikaanse president Trump de strijd opvoert. Dat meldt de Financial Times op basis van bronnen rond de regering in Teheran. Als mogelijke doelen noemt de krant Cyprus en Bulgarije. Dat laatste land heeft zijn luchtmachtbasis Besmer opengesteld om Amerikaanse vliegtuigen te laten bijtanken. Ingewijden in Teheran zeggen dat de oorlog snel wordt hervat. Ayatollah Mojtaba Khamenei benoemde al hardliners op militaire topposities. Zeker 9 doden en 6 gewonden bij een hotelbrand in de Indiase stad Kolkata. De brand woedde vannacht en sloeg ook over naar andere hotels. Er zouden 80 mensen uit het 5 verdiepingen tellende gebouw gered zijn, maar de bovenste verdieping is onbereikbaar. Volgens de politie kan het dodental nog verder oplopen. Mogelijk is de Indiase hotelbrand veroorzaakt door kortsluiting. De brandweer onderzoekt de zaak. Bij Hazenswouderdorp is vanochtend een dode gevallen bij een frontale botsing tussen een vrachtwagen en een personenauto. Het slachtoffer is een 41-jarige man uit Zoeterwoude. Meerdere brandweereenheden en duikteams zijn ingezet. Ook werd een traumahelikopter naar de plek des onheils gestuurd. Vanwege het ongeval werd de provinciale weg N455 afgesloten. De politie onderzoekt de exacte toedracht van het ongeval. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
8: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
9: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
8: Nee, je hebt niet goed gekeken.
9: Ik had al lang de schade Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
8: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
9: Nou, dan kun ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
10: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
11: Ah!
10: Of zo?
11: Ik snap hier niks van.
10: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
1: Wow!
2: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
1: En papa durft niet in.
2: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
3: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
4: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.
5: Dit is het begin van een nieuw uur.
6: Met Arno Krijger.

Beyoncé en Irresistible. Of Irreplaceable, dat was hem, hè? Ja, ja. Misschien was hij wel de eerste wat zei van... to the left, to the left. Nee, het was dus schijnbaar niet van snollebolletjes. Hey, het is woensdag 19 augustus, de hoogste tijd... om lekkere muziek, arbeidsvietjemietjes te gaan draaien. En dan valt deze ook onder Frankie Valli en de Four Seasons.

Ik dacht altijd dat alleen maar Frankie Valli was die wat zong, maar schijnbaar niet hoor. Net de videoclip is goed bekeken, maar de Four Seasons deed gewoon lekker mee. Ook zingend. December 1963. Oh.

er zijn mensen die wat er een mol voor doen, hè, expresso. Sommigen hebben ook nog een dubbele dan. Ja, dat kan allemaal. Sabrina Carpenter had het daar niet over, had het over iets anders. Hij, ziet die topdrummer Frank Beurt op 77-jarige leeftijd overleden. Tenminste, dat maakt de, even kijken, de woordvoerder van de muzikant bekend. Hij was al meerdere dagen ernstig ziek, oftewel een langere tijd ziek. Hij is 77 jaar geworden. Toch eventjes terug naar ZZ Top dan. De mannen met de lange baarden, wilde haren en heerlijke rockende gitaren. Give me all your love. Nu bij jou nummer 1, RTV Parkstad.

0: Veel in die clip van ZZ Top en Give Me All Your Lovin'. ZZ Top drummer Frank Beard is op 77-jarige leeftijd overleden.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
3: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in

0: Pippi Markstad.
1: Krummeltje, krummeltje, wist je het al?
2: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
0: Dit is RTW Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
3: In Heerlen krijgen woningbouwprojecten en scholen tijdelijk voorrang bij het aanvragen van een stroomaansluiting. De gemeente opent daarvoor een speciale procedure vanwege de drukte op het elektriciteitsnet. Het project moet naar verwachting uiterlijk in 2036 klaar zijn en nog geen volledige stroomcapaciteit hebben. De gemeente maakt op basis van verschillende criteria een ranglijst. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de uitvoerbaarheid van een project, de bijdrage aan de woningplannen van Heerlen en hoe efficiënt het beschikbare stroomnet wordt gebruikt. Projecten kunnen tot en met 6 september aanmelden. De GGD Zuid-Limburg start op 14 september met de jaarlijkse groepsvaccinaties voor kinderen en jongeren. Zij kunnen zich gratis laten vaccineren tegen HPV, meningokokken en BMR. Dat is de vaccinatie tegen bof, mazelen en rode hond. Kinderen en jongeren die in aanmerking komen krijgen in september automatisch een uitnodiging van het RIVM. In Parkstad Noord zijn de vaccinaties op 14 en 15 september in Sporthal de Varenbeuk in Heerlen. In Parkstad Zuid kan dat op 16 en 17 september in het Parkstad Limburg Stadion in Kerkrade. De Roda Run in Kerkrade is verplaatst naar vrijdag 4 september. De hardloop- en wandelwedstrijd zou eigenlijk eind juni plaatsvinden. Wie al was ingeschreven hoeft niets te doen. Er zijn ook nog startplaatsen beschikbaar voor nieuwe deelnemers. Er kan worden gekozen uit verschillende afstanden van 3 tot 10,5 kilometer. Basisschoolkinderen in Voerendaal gaan dit najaar aan de slag met duurzaamheid. Leerlingen van de 4 basisscholen doen mee aan workshops en excursies. Ze bezoeken onder meer een garenfabriek, een moestuin en duurzame bedrijven. In november komen de scholen samen voor de finale van het Duurzaamheidsfestival. Voor de verfilming van de Camino van de Kerkraadse schrijfster Anja Niewiera worden figuranten gezocht. Het gaat om mannen en vrouwen van 20 tot 70 jaar die goed ter been zijn. De opnames vinden plaats in september en oktober in de Franse regio Haut-Loire. Geïnteresseerden moeten vrijdag al beschikbaar zijn voor een casting in Chadrac. En dan het weer in Parkstad. Het is wisselend bewolkt met regelmatig buien en maximaal 20 graden. Er staat een matige zuidwestenwind. Vannacht koelt het af naar ongeveer 16 graden. Morgen blijft het wisselvallig met opnieuw buien, kans op onweer en temperaturen rond de 20 graden.
0: Voor meer nieuws uit Parkstad.

Martin Garrix deed samen met Jax en I Told You So. En daar vallen niemand minder dan Neo en Miss Independent. Ga eventjes naar rtvparkstad.nl. Daar vind je berichten zoals 35 jaar Culture Nova terugkeren op 4 optochten. Gemaakt door onze journalist Wiel Beyer. Ga maar eventjes daarheen en je vindt het hele bericht. Nu...

Hey, ik heb zo meteen wat lekkers voor je klaar. Zo'n dagje van Shakira samen met Boona Boy. En ook nog de Pussycat Dolls en Donja. Maar eerst even deze uit de jaren 80. Eric B. en Joaquin.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halalcentrum Maasmechelen.
2: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
4: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomst klaar. Airco-solarparkstad.nl.
5: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
6: Nee hoor.
7: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
5: Inderdaad, echt vakwerk.
7: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
4: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
8: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalveulsterdicht toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
9: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
10: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
9: Fresh food. Food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
11: Café Brakke zet de tijd op 11 uur.
12: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. De Arnhemse politie heeft 7 mensen opgepakt na onrust in de wijk Geitenkamp. 4 van hen zijn minderjarig, de anderen zijn tussen de 18 en 23 jaar oud. De jongeren staken vuurwerk af, gooiden ruiten in en liepen door de buurt met bivakmutsen. Ze zijn opgepakt op basis van de regels over samenscholing. Daarna keerde de rust terug in de Gelderse stad. Het is volgens de politie al enkele dagen onrustig in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Boeren rijden vandaag met hun trekkers in een protestmars langs alle 12 gemeentehuizen in Drenthe. Ze ageren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Omdat de politie op zal treden tegen boeren die op auto- of snelwegen rijden, laten ze dat nu achterwege. Ook rondrijden met afgeplakte kentekens wordt aangepakt. De boerenprotesten liggen bepaald niet lekker meer bij de burger. Uit een enquête blijkt dat 60% van de Nederlanders wel klaar is met langzaam rijdende trekkers op plekken waar dat helemaal niet mag. Huishoudens hadden nog nooit voor zoveel geld aan beleggingen. 234 miljard euro. Dat staat in een overzicht van de Nederlandse Bank. In de eerste 6 maanden van dit jaar steeg het bedrag met 15%, onder meer door stijgende beurskoersen. Nederlanders steken het meeste geld in beleggingsfondsen. Ruim 91 miljard euro. Ook SpaceX van Elon Musk wist veel Nederlandse beleggers te interesseren. De populairste aandelen bij particulieren zijn ASML, Shell en Rabobank.
6: In België is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft bij de grote natuurbrand die daar woedt. De hulpdiensten liepen geen gevaar, ook niemand raakte gewond. De enorme natuurbrand is inmiddels ingedampt, maar nog niet onder controle. De hulpdiensten wisten waar de munitie lag, omdat het gebied nauwkeurig in kaart was gebracht. Het vuur woedt in het oosten van België, dicht bij de Duitse en Nederlandse grens. Het is de grootste natuurbrand ooit bij onze zuiderburen. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
13: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen. Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
14: Want het oog wil ook wat.
13: Audiofrenzy.nl.
15: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasserette. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
13: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
16: Kom binnen!
17: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
16: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
17: Rockmart in Kerkrade, zei je?
16: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
18: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
19: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
20: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.
21: Dit is het begin van een nieuw uur.
22: Met Arno Krijnen.

Ik heb er altijd een lekker plaatje gevonden. De Pussycat Dolls en Doja. En daarvoor hadden we niemand minder dan Shakira. Samen met Bruno Boy. En Die Die. Het is woensdag 19 augustus. We gaan de werkweek, oftewel de vakantieweek, helemaal door midden zagen. Tot 12 uur ben ik bij je. Dat betekent heel wat lekkere arbeidsvitamintjes wat naar je toe kan komen. Zoals deze bijvoorbeeld. EWF, oftewel Earth, Wind and Fire en Fantasy.

toch een hele tijd niks meer van hem gehoord. Ik heb het over niemand minder dan Gerspardoel. En ik neem je mee. Ja, waarheen? Gewoon eventjes terug naar de jaren 80. Oftewel eind jaren 80, begin jaren 90 was dit. Bobby Brown ging uit de groep New Edition en ging solo. En dit is één van zijn grotere hits. Bobby Brown en My Brown.

0: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik en geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: De spanning, de ontlading, het samen juichen, het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ik ga een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op vier plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Ah, dan kan ik die nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
5: Waar ben jij naartoe geweest?
6: Naar Mondo Verde.
5: Met de nieuwe Havana's Tornado?
6: Ja, dat is een vrije val.
5: Te gek!
6: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
5: Wow!
6: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
5: Mondo Verde. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
3: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
7: In Heerlen krijgen woningbouwprojecten en scholen tijdelijk voorrang bij het aanvragen van een stroomaansluiting. De gemeente opent daarvoor een speciale procedure vanwege de drukte op het elektriciteitsnet. Het project moet naar verwachting uiterlijk in 2036 klaar zijn en nog geen volledige stroomcapaciteit hebben. De gemeente maakt op basis van verschillende criteria een ranglijst. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de uitvoerbaarheid van een project, de bijdrage aan de woningplannen van Heerlen en hoe efficiënt het beschikbare stroomnet wordt gebruikt. Projecten kunnen tot en met 6 september aanmelden. De GGD Zuid-Limburg start op 14 september met de jaarlijkse groepsvaccinaties voor kinderen en jongeren. Zij kunnen zich gratis laten vaccineren tegen HPV, meningokokken en BMR. Dat is de vaccinatie tegen bof, mazelen en rode hond. Kinderen en jongeren die in aanmerking komen krijgen in september automatisch een uitnodiging van het RIVM. In Parkstad Noord zijn de vaccinaties op 14 en 15 september in Sporthal de Varenbeuk in Heerlen. In Parkstad Zuid kan dat op 16 en 17 september in het Parkstad Limburg Stadion in Kerkrade. De Roda Run in Kerkrade is verplaatst naar vrijdag 4 september. De hardloop- en wandelwedstrijd zou eigenlijk eind juni plaatsvinden. Wie al was ingeschreven hoeft niets te doen. Er zijn ook nog startplaatsen beschikbaar voor nieuwe deelnemers. Er kan worden gekozen uit verschillende afstanden van 3 tot 10,5 kilometer. Basisschoolkinderen in Voerendaal gaan dit najaar aan de slag met duurzaamheid. Leerlingen van de vier basisscholen doen mee aan workshops en excursies. Ze bezoeken onder meer een garenfabriek, een moestuin en duurzame bedrijven. In november komen de scholen samen voor de finale van het Duurzaamheidsfestival. Voor de verfilming van de Camino van de Kerkraadse schrijfster Anja Niewiera worden figuranten gezocht. Het gaat om mannen en vrouwen van 20 tot 70 jaar die goed ter been zijn. De opnames vinden plaats in september en oktober in de Franse regio Haut-Loire. Geïnteresseerden moeten vrijdag al beschikbaar zijn voor een casting in Chadrac. En dan het weer in Parkstad. Het is wisselend bewolkt met regelmatig buien en maximaal 20 graden. Er staat een matige zuidwestenwind. Vannacht koelt het af naar ongeveer 16 graden. Morgen blijft het wisselvallig met opnieuw buien, kans op onweer en temperaturen rond de 20 graden.
0: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

de origineel song van de band Toto. Toen had ik al zoiets van, blijf alsjeblieft van dat af. Dat is gewoon ontzettend mooi. Maar deze versie vond ik ook wel heel erg lekker. Eric Bennett samen met Faith Evans. En dat is de ex van de Notorious B.I.G. Oftewel Biggie Small. Nu, niemand minder dan Bruno Mars. Nou, Whisk It All.

Ze zijn allemaal afkomstig uit Groningen. Ik heb het over Fox the Fox uit de jaren 80. En dit was een van hun hitjes. Precious Little Diamond. Die andere was Flirting and Showing. Ja, dat was hem. Zometeen even plezier met Maurice Kamelot, Broodje Mouw. Daarachteraan Erik Kerkhoff. En dan hebben we nog eventjes de middagshow van Richard Regges. En ik spreek je morgen weer voor een nieuwe aflevering van Krijnen op je apparaat. Nu Casey and the Sunshine Band.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: halalcentrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook, Halal Centrum Maasmechelen.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Café Brakke zet de tijd op 12 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Oppositiepartijen Pro en Ja 21 moeten elkaar niet uitsluiten bij de begrotingsgesprekken. Dat vindt D66-fractievoorzitter Jan-Pater Notte. Beide partijen hebben aangegeven dat de verschillen te groot zijn. Volgens Pater Notte zijn er weinig oppositiepartijen die mee willen denken, dus moeten ze elkaar niet uitsluiten. 10 zetels heeft het minderheidskabinet nog nodig voor een meerderheid in de Tweede Kamer, maar het kabinet is uit op een nog bredere meerderheid. Na DNA-onderzoek is in Zwitserland de identiteit vastgesteld van twee mannen van wie eind vorige maand de stoffelijke resten in het kanton Valais zijn gevonden. Het gaat inderdaad om twee Belgen. Zij waren toen zij in 1992 zoek raakten 39 en 41 jaar oud. De autoriteiten hadden ook hun documenten gevonden. Het tweetal verdween tijdens een bergtocht op het Wijsmiesmassief. Zij waren door slecht weer overvallen en bereikten nooit hun hut. Er is destijds naar de twee gezocht, maar toen werd er alleen een rugzak gevonden. Boeren rijden vandaag met hun trekkers in een protestmars langs alle 12 gemeentehuizen in Drenthe. Ze ageren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Omdat de politie zal optreden tegen boeren die op auto of snelwegen rijden, laten de boeren dat nu achterwege. Ook rondrijden met afgeplakt kenteken wordt aangepakt. De boerenprotesten liggen ook bepaald niet lekker meer bij de burger. Uit een enquête blijkt dat 60% van de Nederlanders wel klaar is met langzaam rijdende trekkers op plekken waar het niet mag. De organisatie van de 255 kilometer lange wielertocht Diekirch Valkenswaard, die voor komende zaterdag in de agenda staat, gaat vanwege de brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen niet door. De route van de tocht loopt dwars door het natuurgebied en de organisatie vindt dat de gezondheid en veiligheid van vrijwilligers en deelnemers op de eerste plaats staat. De kortere tocht van zo'n 150 kilometer gaat wel door. Het weer grotendeels bewolkt met hier en daar buien. Aan de kust kan het opklaren. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind wordt het een graad of 20. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
5: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
6: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
7: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
5: Krammeltje, zet je de wekker.
8: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
9: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: fruit, cold cocktails, and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Puurblanche.nl. Vang mooie dromen op Puurblanche.nl.

0: Oh, lekker deze. Heerlijk, zegt de allerlekkerste muziek uit de jaren 70, 80, 90 en van nu maar ook rock, pop, hits. Alles komt voorbij op RTV Parkstad. En daar zijn we blij mee met de muziekredactie. En heerlijk, laten we ook lekker aanstaan, want zo meteen nog een heerlijke hit van nu. En de lekkerste classics, het komt er allemaal aan. En het allerleukste aan dit radiostation is, elke werkdag, zo rond het half uur, mag jij gaan bepalen wat we gaan doen. Nou, mede dan, in ieder geval in mijn programma. Als je nou iets leuks weet, misbruik dan even de Parkstad.
1: WhatsApp,
0: inderdaad. Ga naar echtevparkstad.nl, klik op het logo van... Precies, en dan voeg je ons eventjes toe en dan kun je heel makkelijk een berichtje versturen. En dan laat je mij even weten wat je wil horen via die messenger. En dan ga ik hem wellicht zo meteen voor je draaien. Nou, zo simpel

in de Parkstad WhatsApp. Laat even weten wat je wil horen. Je hebt daar nog heel eventjes de tijd voor. Dan ga ik ze wellicht zo meteen voor je draaien. In de 20 minuten hits op rij, non-stop en breuzeltje vrij. Even kijken, ik zoek hier... even kijken, Vincent, wat wil Vincent horen? Oh, dat is ook leuk. Ja, Joep, die vraagt ook nog een leuk plaatje aan Sander. Dan geef me dat in ieder geval door. Hè. Ik vind alles prima. Wellicht zo meteen hier op de radio. De 20 minuten hits op rij, non-stop en breuzelvrij.

0: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Kom binnen!
2: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Ekraden, zei je?
0: Echocmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
5: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
6: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza To Go.
7: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
8: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
9: In Heerlen krijgen woningbouwprojecten en scholen tijdelijk voorrang bij het aanvragen van een stroomaansluiting. De gemeente opent daarvoor een speciale procedure vanwege de drukte op het elektriciteitsnet. Het project moet naar verwachting uiterlijk in 2036 klaar zijn en nog geen volledige stroomcapaciteit hebben. De gemeente maakt op basis van verschillende criteria een ranglijst. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de uitvoerbaarheid van een project, de bijdrage aan de woningplannen van Heerlen en hoe efficiënt het beschikbare stroomnet wordt gebruikt. Projecten kunnen tot en met 6 september aanmelden. De GGD Zuid-Limburg start op 14 september met de jaarlijkse groepsvaccinaties voor kinderen en jongeren. Zij kunnen zich gratis laten vaccineren tegen HPV, meningokokken en BMR. Dat is de vaccinatie tegen bof, mazelen en rode hond. Kinderen en jongeren die in aanmerking komen krijgen in september automatisch een uitnodiging van het RIVM. In Parkstad Noord zijn de vaccinaties op 14 en 15 september in Sporthal de Varenbeuk in Heerlen. In Parkstad Zuid kan dat op 16 en 17 september in het Parkstad Limburg Stadion in Kerkrade. De Roda Run in Kerkrade is verplaatst naar vrijdag 4 september. De hardloop- en wandelwedstrijd zou eigenlijk eind juni plaatsvinden. Wie al was ingeschreven hoeft niets te doen. Er zijn ook nog startplaatsen beschikbaar voor nieuwe deelnemers. Er kan worden gekozen uit verschillende afstanden van 3 tot 10,5 kilometer. Basisschoolkinderen in Voerendaal gaan dit najaar aan de slag met duurzaamheid. Leerlingen van de 4 basisscholen doen mee aan workshops en excursies. Ze bezoeken onder meer een garenfabriek, een moestuin en duurzame bedrijven. In november komen de scholen samen voor de finale van het Duurzaamheidsfestival. Voor de verfilming van de Camino van de Kerkraadse schrijfster Anja Niewiera worden figuranten gezocht. Het gaat om mannen en vrouwen van 20 tot 70 jaar die goed ter been zijn. De opnames vinden plaats in september en oktober in de Franse regio Haut-Loire. Geïnteresseerden moeten vrijdag al beschikbaar zijn voor een casting in Chadrac. En dan het weer in Parkstad. Het is wisselend bewolkt met regelmatig buien en maximaal 20 graden. Er staat een matige zuidwestenwind. Vannacht koelt het af naar ongeveer 16 graden. Morgen blijft het wisselvallig met opnieuw buien, kans op onweer en temperaturen rond de 20 graden.
10: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

plaat nog niet gehoord hebben. Dat zou zomaar kunnen, want er komen er zoveel binnen. Als je hem gemist hebt, of beter gezegd, als ik hem gemist heb, geen paniek. Hè. Geef hem eventjes door via de Parkstad WhatsApp. Je favoriete plaat en dan ga ik ze wellicht straks voor je draaien. Doen we rond 2:30 hier op RTV Parkstad in deel 2 van...

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
3: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
4: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
5: Komt het oog wel ook wat.
4: Audiofrenzy.nl.
6: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
4: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
7: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
8: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
7: Inderdaad, echt vakwerk.
8: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
9: Café Drakken zet de tijd op 1 uur.
10: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Er wordt steeds vaker in brandweerkazernes ingebroken. Ondertussen gaat het al om zo'n 60 inbraken. Gisteren heeft de politie een 21-jarige verdachte uit Haarlem kunnen oppakken na een poging tot inbraak bij de brandweerkazerne in Sparendam op 18 maart. Rond 3:30 s'nachts zag een getuige iemand op de roldeur van de kazerne slaan. Daarop ging het alarm af en ging de verdachte er als een haas vandoor. Tijdens het politieonderzoek werden bloedsporen gevonden. Dankzij een DNA-match kon de verdachte gisteren worden gearresteerd. Volgens een bron binnen de NAVO is het bondgenootschap voorbereid op Iraanse raketaanvallen. Iran zou van plan zijn om ook andere bondgenoten van de Verenigde Staten aan te vallen. Denk daarbij aan doelen in Cyprus en Bulgarije. De bron laat weten dat de NAVO klaarstaat om elke dreiging aan te pakken en dat altijd zal doen waar nodig is om de NAVO-landen te verdedigen. Eerder viel Iran Amerikaanse bondgenoten in het Midden-Oosten aan en waren vooral de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar, Saudi-Arabië en Kuwait doelwit. Buitenlandminister Berendsen meldt dat de sancties die Amerika heeft aangekondigd tegen medewerkers van het Haagse Internationaal Strafhof door Nederland worden afgekeurd. Nederland heeft een speciale verantwoordelijkheid als gastland van het ICC. Achter de schermen wordt er hard gewerkt om de sancties te verzachten, maar tot dusver hebben die inspanningen nog weinig opgeleverd. Gisteren werden er opnieuw sancties opgelegd aan een aanklager en de voorzitter van het hof. De Britse regisseur John Irvin is overleden, dat heeft zijn producent laten weten. Irvin was onder andere bekend van de televisieserie Tinker Tailor Soldier Spy en films als Dog of War, Raw Deal en Hamburger Hill. Tinker Tailor Soldier Spy won onder andere 2 BAFTA's. Irvins laatste film uit 2016 was Mandela's Gun. John Irvin is 86 jaar geworden. Het weer grotendeels bewolkt met hier en daar buien. Aan de kust kan het opklaren. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind wordt het een graad of 20. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
11: Zometeen op RTV Parkstad, Maurice Kamelot.
12: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij, verkoopt met plezier.
5: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
13: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
5: Nee, je hebt niet goed gekeken.
13: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
5: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
13: Ah, dan kun ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
14: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
5: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
15: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door puurblanche.nl. Vang mooie dromen op puurblanche.nl.

dum, dum. Ah, niet alleen de hits van nu, en nee hoor, absoluut niet. Ook die lekkerste classics. Ah, die hoor je hier voorbij komen. Echt TV Parks, dat is het radiostation waarop je op hebt staan. En wees welkom bij de lunchshow Broodje Maal. Voor deze woensdag, het is 1 uur geweest. Dat betekent de tijd voor deel 2 van dit radiofeuilleton. De lunch. En ook op woensdag is die altijd heerlijk verzorgd, hoor hij. Want zo meteen lekker op de broodjes. De 20 minuten hits op rij, non-stop en breuzeltje vrij. Geef maar even door wat je wil horen. Stuur even een berichtje via de Parkstad. Inderdaad, heel simpel. Voeg ons even toe als je dat nog niet gedaan hebt. echtetvparkstad.nl. En als je dan toch daar bent, abonneer je dan even op de nieuwsbrief. Blijf je altijd op de hoogte van al het nieuws in en rondom

0: Ja, je krijgt spontaan zin in de zomer, hè, met deze muziek. Heerlijk zeggen, dat kan alleen hier op Echte Vetparks. Wat lekker, hè. Jouw hits, jouw nieuws. En je mag zelf invloed gaan uitoefenen. Wat wil je horen?
1: WhatsApp!
0: Gebruik de Parkstad.
1: WhatsApp!
0: Om even door te geven het liedje wat jij wil horen. En dan ga ik hem wellicht zo meteen voor je draaien. Geef hem maar even door. Via de Parkstad, WhatsApp. Je favoriete plaat hoor je hem wellicht terug. Zometeen hier op de radio.

0: Ik geef u nog heel eventjes de tijd. Laten we zeggen een kleine 5 minuten, maar dan houdt het ook echt op. Wat wil je horen? De 20 minuten hits op rij, non-stop en breuzenvrij. Het komt er zo aan.
1: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
2: Ah!
1: Of zo?
2: Ik snap hier niks van.
1: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: opzet? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
4: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
5: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
6: In Heerlen krijgen woningbouwprojecten en scholen tijdelijk voorrang bij het aanvragen van een stroomaansluiting. De gemeente opent daarvoor een speciale procedure vanwege de drukte op het elektriciteitsnet. Het project moet naar verwachting uiterlijk in 2036 klaar zijn en nog geen volledige stroomcapaciteit hebben. De gemeente maakt op basis van verschillende criteria een ranglijst. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de uitvoerbaarheid van een project, de bijdrage aan de woningplannen van Heerlen en hoe efficiënt het beschikbare stroomnet wordt gebruikt. Projecten kunnen tot en met 6 september aanmelden. De GGD Zuid-Limburg start op 14 september met de jaarlijkse groepsvaccinaties voor kinderen en jongeren. Zij kunnen zich gratis laten vaccineren tegen HPV, meningokokken en BMR. Dat is de vaccinatie tegen bof, mazelen en rode hond. Kinderen en jongeren die in aanmerking komen krijgen in september automatisch een uitnodiging van het RIVM. In Parkstad Noord zijn de vaccinaties op 14 en 15 september in Sporthal de Varenbeuk in Heerlen. In Parkstad Zuid kan dat op 16 en 17 september in het Parkstad Limburg Stadion in Kerkrade. De Roda Run in Kerkrade is verplaatst naar vrijdag 4 september. De hardloop- en wandelwedstrijd zou eigenlijk eind juni plaatsvinden. Wie al was ingeschreven hoeft niets te doen. Er zijn ook nog startplaatsen beschikbaar voor nieuwe deelnemers. Er kan worden gekozen uit verschillende afstanden van 3 tot 10,5 kilometer. Basisschoolkinderen in Voerendaal gaan dit najaar aan de slag met duurzaamheid. Leerlingen van de 4 basisscholen doen mee aan workshops en excursies. Ze bezoeken onder meer een garenfabriek, een moestuin en duurzame bedrijven. In november komen de scholen samen voor de finale van het Duurzaamheidsfestival. Voor de verfilming van de Camino van de Kerkraadse schrijfster Anja Niewiera worden figuranten gezocht. Het gaat om mannen en vrouwen van 20 tot 70 jaar die goed ter been zijn. De opnames vinden plaats in september en oktober in de Franse regio Haut-Loire. Geïnteresseerden moeten vrijdag al beschikbaar zijn voor een casting in Chadrac. En dan het weer in Parkstad. Het is wisselend bewolkt met regelmatig buien en maximaal 20 graden. Er staat een matige zuidwestenwind. Vannacht koelt het af naar ongeveer 16 graden. Morgen blijft het wisselvallig met opnieuw buien, kans op onweer en temperaturen rond de 20 graden.
5: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTV.

Wat een banger dit, een heerlijk 20 minuten hits op rij, non-stop en breuzelvrij op Echte V Parks. Dat straks na 2 uur gaan we gewoon vrolijk verder met de lekkerste muziek hier op Echte V Parks. Dat morgen om 12 uur uiteraard weer een nieuwe lunchshow Broodje Mouw. Wens je nog een hele fijne woensdag. Bye bye!

0: smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsmussen kunnen in onze car wash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En Lindy Car Wash keeps you moving.
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dal Veulsterdicht Toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: Halalcentrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
5: Café Brakke zet de tijd op 2 uur.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Het actualiteitenprogramma 1 Vandaag meldt dat er ieder jaar 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht worden. Import van deze blikjes is verboden, maar de verkoop en het kopen ervan niet. Dat gaat dan via websites en maaltijdbezorgers. De blikjes eindigen meestal als zwerfafval op straat. De inspectie Leefomgeving en Transport zegt dat de handel mogelijk is door een maas in de wet. Verschillende Drentse gemeenten zoals Emmen, Aen, Hunze en Meppel zullen de brief van de boeren die vandaag tegen de stikstofplannen van het kabinet protesteren niet ondertekenen. De demonstrerende boeren hebben de gemeente om steun en politieke actie gevraagd. Emmen zegt bijvoorbeeld niet over het stikstofbeleid te gaan. Volgens de grootste gemeente van Drenthe ligt dit bij de provincie en het Rijk. Ook Aen Hunze wijst naar anderen en zegt er als gemeente geen zeggenschap over te hebben. Atleet en voormalig Olympisch kampioen Maarten van der Weijden, die door 22 steden zwemt om geld op te halen voor onderzoek naar kanker, heeft zijn zwemtocht vandaag even moeten staken. Vanmorgen werd van der Weijden wakker met buikklachten en misselijkheid en heeft hij in overleg met zijn arts besloten vandaag het water niet in te gaan. Afgelopen maandag begon van der Weijden aan zijn laatste grote zwemtocht van 270 kilometer. Het startpunt was Vught en de eindbestemming het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht. Het Oekraïense plaatsvervangend hoofd van het kantoor van president Zelensky is de laan uitgestuurd. Volgens Oekraïense media is Irina Mudra een van de verdachten in een nieuw corruptieonderzoek. Zelensky geeft geen reden voor het ontslag en de naam van Mudra wordt ook niet genoemd, maar volgens de Kiev Independent heeft de corruptiedienst onder andere het huis van Mudra onderzocht. Het weer, grotendeels bewolkt met hier en daar buien, maar ook opklaringen. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind is het een graad of 20.
7: Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhoff.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
4: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
5: Komt het oog wel ook wat.
4: Audiofrenzy.nl.
6: De zon schijnt evenveel voor iedereen. Maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
4: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
7: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
6: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
8: Hey mam, Mondelverde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
9: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
8: Mama, wanneer gaan wij naar Mondelverde?
7: Bij Taxicentrale.

Jouw hits, jouw nieuws, gezelligheid op de radio. Daarvoor Frank Boeien nog en zwart-wit. Ach, hè. Het is 19 augustus. Het is woensdag, de dag van de fotografie. De verjaardag van Cor Bakker wordt 65. De weerman Gerrit Hiemstra viert ook zijn 65ste verjaardag. En Bill Clinton, die wordt inmiddels al 80. Nou, heb je ook wat te vieren? Dan weet je gelijk in welk gezelschap je bent. Op de radio, Lady Gaga. Een poker

Bandit en Re op de radio. Lady Gaga ging nog vooraf met Pokerface. Dit zijn de hits van RTV Parkstad. Wil je alles over ons weten? Check de website www.rtvparkstad.nl. De verjaardag heb ik al genoemd. Het is de dag van de fotografie, dus ik zou zeggen smile. Van de glimlach is eigenlijk nog nooit iemand slechter geworden. Straks Gabriel, nu Gavin James op de radio. A Nervous New Song.

0: met samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
1: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: Kom binnen.
1: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
3: In Heerlen krijgen woningbouwprojecten en scholen tijdelijk voorrang bij het aanvragen van een stroomaansluiting. De gemeente opent daarvoor een speciale procedure vanwege de drukte op het elektriciteitsnet. Het project moet naar verwachting uiterlijk in 2036 klaar zijn en nog geen volledige stroomcapaciteit hebben. De gemeente maakt op basis van verschillende criteria een ranglijst. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de uitvoerbaarheid van een project, de bijdrage aan de woningplannen van Heerlen en hoe efficiënt het beschikbare stroomnet wordt gebruikt. Projecten kunnen tot en met 6 september aanmelden. De GGD Zuid-Limburg start op 14 september met de jaarlijkse groepsvaccinaties voor kinderen en jongeren. Zij kunnen zich gratis laten vaccineren tegen HPV, meningokokken en BMR. Dat is de vaccinatie tegen bof, mazelen en rode hond. Kinderen en jongeren die in aanmerking komen krijgen in september automatisch een uitnodiging van het RIVM. In Parkstad Noord zijn de vaccinaties op 14 en 15 september in Sporthal de Varenbeuk in Heerlen. In Parkstad Zuid kan dat op 16 en 17 september in het Parkstad Limburg Stadion in Kerkrade. De Roda Run in Kerkrade is verplaatst naar vrijdag 4 september. De hardloop- en wandelwedstrijd zou eigenlijk eind juni plaatsvinden. Wie al was ingeschreven hoeft niets te doen. Er zijn ook nog startplaatsen beschikbaar voor nieuwe deelnemers. Er kan worden gekozen uit verschillende afstanden van 3 tot 10,5 kilometer. Basisschoolkinderen in Voerendaal gaan dit najaar aan de slag met duurzaamheid. Leerlingen van de 4 basisscholen doen mee aan workshops en excursies. Ze bezoeken onder meer een garenfabriek, een moestuin en duurzame bedrijven. In november komen de scholen samen voor de finale van het Duurzaamheidsfestival. Voor de verfilming van de Camino van de Kerkraadse schrijfster Anya Niewiera worden figuranten gezocht. Het gaat om mannen en vrouwen van 20 tot 70 jaar die goed ter been zijn. De opnames vinden plaats in september en oktober in de Franse regio Haut-Loir. Geïnteresseerden moeten vrijdag al beschikbaar zijn voor een casting in Chadrac. En dan het weer in Parkstad. Het is wisselend bewolkt met regelmatig buien en maximaal 20 graden. Er staat een matige zuidwestenwind. Vannacht koelt het af naar ongeveer 16 graden. Morgen blijft het wisselvallig met opnieuw buien, kans op onweer en temperaturen rond de 20 graden.
2: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk.

zeg. In the middle, the Sugar Babes op de radio. Daarvoor James Blunt en Stay the Night. En we hadden ook nog Turn the Lights Off. Laat de lampjes lekker aan. Het is 3:10, 20 minuten non-stop en Breuzel vrij. Kwamen hier zomaar voorbij. Dit is RTV Parkstad. Hallo, Kerkhof is mijn naam. Ik vind het leuk je mee te nemen deze hele woensdagmiddag. Ah, de eerste woensdag net na de vakantie. Dat is echt weer even wennen.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: Zet. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
2: Ik had een pulke niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
1: Nee, je hebt niet goed gekeken.
2: Ik had al lang de Chardonnay Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
2: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
4: Yeah.
3: Adverteer vandaag nog op RTV Parkstad en schreeuw het van de daken met uw bedrijf of instelling. Mail voor informatie naar sales@RTV Parkstad.
1: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
5: Café Brakke zet de tijd op 3:00.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. In de Oostenrijkse Alpen is afgelopen zondag een 12-jarige Nederlandse jongen tientallen meters naar beneden gevallen tijdens een bergwandeling. Het kind is opgenomen in een ziekenhuis in Innsbruck en ligt op de intensive care. De jongen was met zijn 46-jarige vader naar een hoogte van zo'n 2500 meter gelopen en de twee waren bezig met de afdaling. In de bocht van een pad viel de jongen zo'n 20 tot 30 meter steil naar beneden. Een reddingshelikopter heeft het bewusteloze slachtoffer naar het ziekenhuis vervoerd. In de Spaanse exclave Ceuta verblijven op dit moment 500 meisjes en Spanje wil deze minderjarigen die 3 weken geleden met tienduizenden anderen vanuit Marokko Ceuta binnendrongen naar het vasteland brengen. De meisjes horen volgens het ministerie van Jeugdzaken tot de kwetsbare groepen. Zij kunnen nu via een plan snel naar het Spaanse vasteland worden overgeplaatst. Van de ruim 70.000 mensen die Ceuta binnenkwamen is een grote meerderheid weer huiswaarts gekeerd. Enkele duizenden migranten zijn in de Spaanse exclave gebleven. Verschillende Drentse gemeenten zoals Emmen, Aen, Hunze en Meppel zullen de brief van de boeren die vandaag tegen de stikstofplannen van het kabinet protesteren niet ondertekenen. De demonstrerende boeren hebben de gemeente om steun en politieke actie gevraagd. Emmen zegt bijvoorbeeld niet over het stikstofbeleid te gaan. Volgens de grootste gemeente van Drenthe ligt dit bij de provincie en het Rijk. Keniaanse media melden dat in Kenia een helikopter met 7 inzittenden aan boord, waaronder toeristen, is neergestort. Volgens de krant The Star waren er naast de piloot 6 toeristen aan boord. Niemand heeft het ongeluk overleefd. De nationaliteiten zijn nog niet bekend. De crash vond eerder vandaag plaats op zo'n 250 kilometer ten noorden van Nairobi. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is ook niet bekend. De Keniaanse burgerluchtvaartautoriteit gaat onderzoek doen. Het weer, grotendeels bewolkt met hier en daar buien, maar ook opklaringen. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind is het een graad of 20. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Zometeen op RTV Parkstad, Erik Kerkhoff.
7: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmer slang?
8: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken, lekker tot de laatste kruimel.
9: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halalcentrum Maasmechelen.
7: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Nu maakt de mooiste taarten van het land.
10: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
11: Ben jij er vanavond bij? Want Kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint-Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys.
4: je Kine. Dat is gewoon leuk.
12: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
13: Nee hoor.
14: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
12: Inderdaad, echt vakwerk.
14: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.

de laatste Sarah met Donnie ook horen doen. Dit was Madonna in dit geval met Justin Timberlake en Timbaland. Daarvoor over Robert van Hemert en Donnie gesproken. Hoe heet dat nou? Ze hebben net een nieuw plaatje uit. Fisherman's Friend. Die hoor je binnenkort hier op de radio. Hallo, Park zat hier met op de radio. Goodbye.

China in your hand. Inderdaad, je moet voorzichtig zijn. Het is als heel duur porselein. Hey, zometeen 20 minuten non-stop in Brussel vrij. Dus blijf je lekker hangen. Ik heb Topic en Becky G. Sorry, papi.

0: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Wow!
2: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
1: En papa durft er niet in.
2: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
0: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
3: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
4: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalveulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
5: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
6: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
5: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
7: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
6: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
8: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
9: In Heerlen krijgen woningbouwprojecten en scholen tijdelijk voorrang bij het aanvragen van een stroomaansluiting. De gemeente opent daarvoor een speciale procedure vanwege de drukte op het elektriciteitsnet. Het project moet naar verwachting uiterlijk in 2036 klaar zijn en nog geen volledige stroomcapaciteit hebben. De gemeente maakt op basis van verschillende criteria een ranglijst. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de uitvoerbaarheid van een project, de bijdrage aan de woningplannen van Heerlen en hoe efficiënt het beschikbare stroomnet wordt gebruikt. Projecten kunnen tot en met 6 september aanmelden. De GGD Zuid-Limburg start op 14 september met de jaarlijkse groepsvaccinaties voor kinderen en jongeren. Zij kunnen zich gratis laten vaccineren tegen HPV, meningokokken en BMR. Dat is de vaccinatie tegen bof, mazelen en rode hond. Kinderen en jongeren die in aanmerking komen krijgen in september automatisch een uitnodiging van het RIVM. In Parkstad Noord zijn de vaccinaties op 14 en 15 september in Sporthal de Varenbeuk in Heerlen. In Parkstad Zuid kan dat op 16 en 17 september in het Parkstad Limburg Stadion in Kerkrade. De Roda Run in Kerkrade is verplaatst naar vrijdag 4 september. De hardloop- en wandelwedstrijd zou eigenlijk eind juni plaatsvinden. Wie al was ingeschreven hoeft niets te doen. Er zijn ook nog startplaatsen beschikbaar voor nieuwe deelnemers. Er kan worden gekozen uit verschillende afstanden van 3 tot 10,5 kilometer. Basisschoolkinderen in Voerendaal gaan dit najaar aan de slag met duurzaamheid. Leerlingen van de 4 basisscholen doen mee aan workshops en excursies. Ze bezoeken onder meer een garenfabriek, een moestuin en duurzame bedrijven. In november komen de scholen samen voor de finale van het Duurzaamheidsfestival. Voor de verfilming van de Camino van de Kerkraadse schrijfster Anya Niewiera worden figuranten gezocht. Het gaat om mannen en vrouwen van 20 tot 70 jaar die goed ter been zijn. De opnames vinden plaats in september en oktober in de Franse regio Haut-Loire. Geïnteresseerden moeten vrijdag al beschikbaar zijn voor een casting in Chadrac. En dan het weer in Parkstad. Het is wisselend bewolkt met regelmatig buien en maximaal 20 graden. Er staat een matige zuidwestenwind. Vannacht koelt het af naar ongeveer 16 graden. Morgen blijft het wisselvallig met opnieuw buien, kans op onweer en temperaturen rond de 20 graden.
8: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: dans ook, hè? Als iemand een beetje stoer aan het doen is. Dans aan zee, fijne single van tijden geleden. Maar ik zat al 20 minuten non-stop in Brussel vrij. We hadden Alan Walker, Somber, Brian Adams en Paco de Lucia. Dat was ook zo'n liedje dat je eigenlijk al bijna vergeten was. Het is om en nabij 4 uur. Ik wens je nog een mooie middag. Morgen om 2 uur spreek ik graag opnieuw met je af.
1: RTV Parkstad.
2: Dit is Parkstad.

0: terug te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner. Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi-specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat?
2: Audiofrenzy.nl.
3: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
5: Kom binnen!
6: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
5: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
6: Rockmart in Kerkrade, zei je?
5: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
7: Café Drakke zet de tijd op 4 uur.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Vanaf volgende week krijgen Nederlandse ChatGPT-gebruikers advertenties te zien. OpenAI zal de advertenties in 31 Europese landen uitrollen. Alleen gebruikers van de gratis versie of het goedkoopste abonnement krijgen de advertenties voor de kiezer. OpenAI begon eerder dit jaar al met het testen van de advertenties in de Verenigde Staten. De adverteerders kunnen de gesprekken van de gebruikers met ChatGPT niet zien en ook zullen de gebruikersgegevens niet verkocht worden, meldt OpenAI. Als boeren met hun tractoren de snelweg opgaan, zal de politie in Oost-Nederland ingrijpen. Datzelfde geldt ook voor andere demonstranten of activisten die de snelweg als demonstratielocatie gebruiken. Dat zegt de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls in een gezamenlijke verklaring met het Openbaar Ministerie en de politie in Oost-Nederland. De burgemeesters in de regio zijn van deze maatregel op de hoogte gesteld. Voorlopig zal landbouworganisatie ZLTO niet meer met de provincie Noord-Brabant over plannen voor het landelijk gebied praten. Nadat de provincie wereldkundig maakte dat het de vergunning van 5 pluimveebedrijven zou intrekken, heeft het vertrouwen van ZLTO een flinke knauw gekregen. De belangenorganisatie vindt dat het intrekken van legale vergunningen getuigt van misprijzen en bestuurlijke arrogantie. Eerder liet het Brabants Agrarisch Jongerencontact ook al weten voor onbepaalde tijd niet meer met de provincie Noord-Brabant te willen overleggen. De temperatuur van de Noordzee was afgelopen weekend zo'n 21,5 graden. De temperatuur van het water wordt sinds 1984 bijgehouden en niet eerder was het zeewater zo warm. Het oude record stamt uit augustus 2018. Toen werd een gemiddelde van 21,4 graden gemeten. Het KNMI verwacht dat het nieuwe record ook weer gebroken zal worden, omdat de opwarming van de aarde doorgaat en roept op tot het beperken van de uitstoot van broeikasgassen. Het weer, grotendeels bewolkt met hier en daar buien, maar ook opklaringen. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind is het een graad of 20. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
9: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: met samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
1: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang bij Shadden het Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al geliek gemak. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op vier plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Nou, dan kun ik toch nog het zeggen. Dat ik schus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan geliek wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
5: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN.
7: Dit is het begin!

The Beloved en The Sweet Harmony. Met daarvoor Justin de Wild met Cheerio. En jawel hoor, ik ken mezelf. Ja, ik kan het ook niet laten. Ik zat lekker mee te blaren. En ik hoop dat jij dat ook hebt gedaan. Bol, op het einde van de werkdag, of misschien het einde van de dag, als je vakantie hebt, is het best leuk om lekker mee te blaren met de radio. Vooral met dit soort leuke liedjes. Cheerio.

Het is die kleine Van Velzen die best heel veel leuke plaatjes kan zingen, maar niet al te veel hits heeft gehad, hè? Van Velzen en Baby Get Higher. Zometeen gaat het tegeltje van de muur. Gaan we even kijken wat erop staat. Het gaat over energie en tot het op is. Maar goed, heb je excuses nodig? Het tegeltje, oftewel de spreuk, heeft er een. Zometeen na Alex Warren. They say

0: Alex Warren, Ordinary bij Parkstad. Waar het tegeltje van de muur is gehaald. En die gaat over energie, tenminste die op is. Maar excuses. Nou goed, daar komt hij. Mijn energie is op, maar mijn excuses zijn vers.
1: Jouw hits, jouw nieuws. RTV.

0: Dusty Springfield in private. En jawel hoor, ik zie de nieuwsredactie van Parkstad al klaar zitten. Zij weten exact wat in Parkstad is gebeurd. Hoor je zo meteen. Ook het weer komt eraan. En daarna genieten van onder andere Blue, Sambre, maar ook Desiree. Met You Got To Be zometeen.
1: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
2: Ah!
1: Of zo?
2: Ik snap hier niks van.
1: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Minly Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt.
3: Yeah.

0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
1: In Heerlen krijgen woningbouwprojecten en scholen tijdelijk voorrang bij het aanvragen van een stroomaansluiting. De gemeente opent daarvoor een speciale procedure vanwege de drukte op het elektriciteitsnet. Het project moet naar verwachting uiterlijk in 2036 klaar zijn en nog geen volledige stroomcapaciteit hebben. De gemeente maakt op basis van verschillende criteria een ranglijst. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de uitvoerbaarheid van een project, de bijdrage aan de woningplannen van Heerlen en hoe efficiënt het beschikbare stroomnet wordt gebruikt. Projecten kunnen tot en met 6 september aanmelden. De GGD Zuid-Limburg start op 14 september met de jaarlijkse groepsvaccinaties voor kinderen en jongeren. Zij kunnen zich gratis laten vaccineren tegen HPV, meningokokken en BMR. Dat is de vaccinatie tegen bof, mazelen en rode hond. Kinderen en jongeren die in aanmerking komen krijgen in september automatisch een uitnodiging van het RIVM. In Parkstad Noord zijn de vaccinaties op 14 en 15 september in Sporthal de Varenbeuk in Heerlen. In Parkstad Zuid kan dat op 16 en 17 september in het Parkstad Limburg Stadion in Kerkrade. De Roda Run in Kerkrade is verplaatst naar vrijdag 4 september. De hardloop- en wandelwedstrijd zou eigenlijk eind juni plaatsvinden. Wie al was ingeschreven hoeft niets te doen. Er zijn ook nog startplaatsen beschikbaar voor nieuwe deelnemers. Er kan worden gekozen uit verschillende afstanden van 3 tot 10,5 kilometer. Basisschoolkinderen in Voerendaal gaan dit najaar aan de slag met duurzaamheid. Leerlingen van de 4 basisscholen doen mee aan workshops en excursies. Ze bezoeken onder meer een garenfabriek, een moestuin en duurzame bedrijven. In november komen de scholen samen voor de finale van het Duurzaamheidsfestival. Voor de verfilming van de Camino van de Kerkraadse schrijfster Anja Niewiera worden figuranten gezocht. Het gaat om mannen en vrouwen van 20 tot 70 jaar die goed ter been zijn. De opnames vinden plaats in september en oktober in de Franse regio Haut-Loire. Geïnteresseerden moeten vrijdag al beschikbaar zijn voor een casting in Chadrac. En dan het weer in Parkstad. Het is wisselend bewolkt met regelmatig buien en maximaal 20 graden. Er staat een matige zuidwestenwind. Vannacht koelt het af naar ongeveer 16 graden. Morgen blijft het wisselvallig met opnieuw buien, kans op onweer en temperaturen rond de 20 graden.
0: Voor meer nieuws uit Parkstad.

0: Sambre vooraf en Desiree. Oftewel, dat waren iets die je net hoorde. Het is hoogste tijd van het feitje. Want wat gebeurde in Kerkrade op deze 19 augustus?
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Vandaag, 19 augustus in het jaar 2023, vond in Parkstad Limburg een groot openluchtconcert.

past toch een beetje de huisband van de middagshow. Heerlijke huisband. Coldplay en Magic. Vrienden zit erop, deel 1. Maar je weet het, deel 2 komt er zometeen aan. En dat betekent na 5 uur op de radio. Louis Fonsi, Mo Cloud met C'est la vie. Dus dat wordt genieten. Eerst nog even Rob Stewart. Tot zometeen.

0: smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Waar ben jij naartoe geweest?
2: Naar Mondo Verde.
1: Met de nieuwe Havana's Tornado?
2: Ja, dat is een vrije val.
1: Te gek!
2: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
1: Wow!
2: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
1: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
5: Zoek je trendy kleding waarin je echt gezien mag worden? Loop binnen bij Happy Schemers in Heerlerheide. Met onder andere Vero Moda tot maat 42 en Magna tot maat 58 is er altijd iets te vinden wat bij jou past. Je vindt ons aan de Wannerstraat met voldoende gratis parkeergelegenheid. Happy Schemers. Betaalbare mode in elke maat.
3: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
6: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
7: Café Brakke zet de tijd op 5 uur.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Voorafgaand aan zijn gesprek met premier Jette en de vicepremiers Jesselkus en Van der Brink laat SGP-voorman Chris Stoffer weten dat het beter was geweest als het kabinet voor de zomer met de begrotingsgesprekken was begonnen. Hij vindt dat je beter goed voorbereid kan zijn. Stoffer zegt het kabinet te willen steunen als zijn eisen worden ingewilligd. Het gaat in dit geval om medisch-ethische onderwerpen. De SGP trekt in de gesprekken samen met JA21 op. De afzwaaiende Shell Nederland-president-directeur Frans Everts heeft op de radio gezegd dat het verstandig zou zijn als de overheid de licentie voor het Groningenveld van de NAM overneemt. In geval van nood zou Den Haag kunnen besluiten om de gaswinning op te starten. Op dit moment wordt de gasvoorraad voor de komende winter gevuld, maar dat gaat vanwege de gestegen gasprijs langzamer dan normaal. De ondergrondse gasvoorraad in Nederland zou momenteel voor 42,8% gevuld zijn. In Frankrijk zijn er tijdens de hittegolf vorige maand 1243 meer mensen dan normaal overleden. De gemiddelde temperatuur was 24,9 graden. Volgens de Franse Gezondheidsdienst gaat het om sterfgevallen door allerlei oorzaken die niet definitief aan de hitte kunnen worden toegeschreven. Tijdens de hittegolf in juni overleden ook meer mensen dan normaal. De oversterfte lag toen op 5764. Dit jaar is een bijzonder warm jaar. Niet alleen Frankrijk, maar ook andere Europese landen hebben met een zeer warme zomer en oversterfte te maken. Op de New Yorkse beurs op Wall Street schoot het aandeel Moderna als een raket met een kleine 88% omhoog. De reden was het wereldkundig maken van positieve testresultaten voor een nieuw middel tegen huidkanker. Een studie zou uitwijzen dat het vaccin de kans op terugkerende huidkanker verkleint en dat het zich niet verder verspreidt. Het gaat in dit geval om tussentijdse resultaten. De studie naar het middel is nog niet afgerond. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er een paar buien. Het koelt af naar 14 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
10: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. Airco-solarparkstad.nl.
11: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfheusterichthoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
10: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. Airco-solarparkstad.nl.
12: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
13: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
12: Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
14: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
15: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
14: Inderdaad, echt vakwerk.
15: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
16: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN.
17: Dit is het begin van...

0: Louis Fonsi en Nicky Jam op de radio. Met een voor de cloud. Met Selfie. En daarmee beginnen we aan het tweede gedeelte van de middagshow op deze woensdag 19 augustus. Het mooie is van de woensdag. De maandag en de dinsdag zitten erop. De donder en de vrijdag zitten in het verschiet. Dus we gaan nog een heel klein beetje, maar heel klein beetje richting het weekend.
1: Op het einde van de dag ga je naar huis met een glimlach. Met hits en nieuws op de radio. Het is Richard
2: met de middagshow.
0: Met zometeen de spreuk van vandaag. En natuurlijk ook een geschiedenisfeitje uit

Zometeen gaan kijken naar het tegeltje. Heb je hem gemist in het afgelopen uur? Geen probleem. Hij komt op herhaling eraan. Het gaat over energie. Als je energie op is. Maar er zijn wel excuses. En die komen eraan. Zometeen naar Eddie Grant.

Randy Grant, Do You Feel My Love? Bij Barksdad, waar we kijken naar het tegeltje. En wat staat erop? Mijn energie is op, maar mijn excuses zijn vers.

0: Horn bij Barksdad. Want de nieuwsredactie klaar zit. En de zwaaien, ja, ze hebben nieuws. En ze weten ook wat het weer gaat worden. Dat hoor je zo meteen. En meteen daarna genieten van Shania 2. Ook Robert van Hemert met Donnie. Moet dat nou, oftewel plop de blop. En de Last Frequencies komen er ook aan. Don't Leave Me Now, zometeen.
1: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
5: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
6: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
7: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
8: Heerleheide, Passart en Vrieheide, de Stak, zijn sinds maandag aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Roel Wever heeft dat besloten vanwege de aanhoudende jeugdoverlast, verstoringen van de openbare orde en een toenemend risico op geweld. Ook het schietincident van afgelopen zondag aan de Tulpstraat speelt mee. De politie kan in dat gebied, na toestemming van de officier van justitie, preventief fouilleren. De maatregel geldt tot 18 september. Diana Lieskamp en Louise Marsits beginnen vandaag aan een wandeltocht van ongeveer 360 kilometer van Landgraaf naar Den Helder. Met de sponsorloop vragen de vrouwen aandacht voor veteranen met blijvende klachten zoals PTSS. De opbrengst gaat naar Hulphond Nederland. Hun echtgenoten, die bij de marine hebben gezeten en hebben gekampt met PTSS, gaan mee met een camper en een auto met daktent. De dames verwachten uiterlijk 4 september aan te komen bij het Marine Museum in Den Helder. Zuiderland zet sinds deze zomer virtual reality brillen in bij kleine huidingrepen. De virtuele omgeving moet patiënten tijdens de behandeling afleiden en ontspannen en zo angst, stress en pijn verminderen. Zuiderland gebruikt virtual reality al op verschillende andere afdelingen, waaronder de kinderafdeling, urologie, de spoedeisende hulp en neurologie. De bedoeling is dat de inzet van VR nog verder wordt uitgebreid naar andere afdelingen om het comfort bij behandelingen te vergroten. Sjonkbibliotheek Hoensbroek begint op 2 september met een nieuwe kinderboekenclub voor kinderen van 9 tot en met 12 jaar. De kinderen komen iedere maand op woensdagmiddag bij elkaar om een boek te lezen, erover te praten en zelf verhalen te bedenken. De club wordt geleid door kinderboekenliefhebber Florian Smit. Volgens haar ontwikkelen kinderen door te lezen niet alleen hun taal, maar ook hun creativiteit, empathie en zelfvertrouwen. De provincie Limburg wil vanaf 2028 jaarlijks 800.000 euro structureel beschikbaar stellen voor programma's die bijdragen aan de gezondheid en ontwikkeling van kinderen. Het geld gaat onder meer naar Kansrijke Start en de gezonde basisschool van de toekomst. Kansrijke Start richt zich op de eerste 1000 dagen van een kind, met onder meer aandacht voor preventie en vroegsignalering. De gezonde basisschool van de toekomst stimuleert gezonde voeding, beweging en een gezonde leefstijl op school. Het voorstel moet nog worden goedgekeurd door Provinciale Staten. En dan nog het weer in Parkstad. Er is vandaag verkoeling, kans op regen en het is maximaal 23 graden. De zon wordt afgewisseld met bewolking. De noordwestenwind is matig. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig, met perioden van zon, bewolking en kans op buien.
7: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: Imagine Dragons, An Enemy met Shania Twain. Daarvoor Robert van Emert en Donnie en The Last Frequencies. Dat waren dit, die je net lekker hoorde bij het Weekpark zat. Waar we nu gaan kijken naar een feitje. Wat gebeurt op deze woensdag op de Markt in Kerkrade in het jaar 2023?
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Het gebeurde vandaag 19...

Brussels. In het jaar 2023 vond in Parkstad Limburg een groot openluchtconcert plaats op de Markt in Kerkrade. Het ging om Maestro Live in Kerkrade 2023 met dirigent Guido van Diederen en zijn European.

Level 42 en Hard Water bij Barksdad. Vrienden, het zit erop hoor, de middagshow. Morgen is hij er weer terug, tussen 4 en 6 op de donderdag. Zo Bas wel zijn. Ik heb hem nog niet gezien, maar we horen het vanzelf zo meteen op de radio. Bis morgen.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Barstad in heel Zuid-Limburg.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al geliek gemak. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan geliek wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Zoek je trendy kleding waarin je echt gezien mag worden? Loop binnen bij Happy Schemers in Heerlerheide. Met onder andere Vero Moda tot maat 42 en Magna tot maat 58... is er altijd iets te vinden wat bij jou past. Je vindt ons aan de Wannerstraat met voldoende gratis parkeergelegenheid. Happy Schemers. Betaalbare mode in elke maat.
2: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
5: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
6: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
7: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
8: Kom binnen.
9: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
8: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
9: Rockmart in Kerkrade, zei je?
8: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
10: Café Drakke zet de tijd op 6 uur.
11: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op RTV Parkstad. Honderden boeren hebben vandaag met tractoren door Drenthe geprotesteerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In het zuiden van de provincie reden naar schatting 400 tot 500 tractoren met lange files tot gevolg. De boeren eisten steun van de 12 Drentse burgemeesters, maar die weigerden een protestbrief aan het kabinet te ondertekenen. Zij vinden politieke actie op deze manier niet de juiste oplossing. De NS gaat reizigers toch niet verplichten hun tas van een lege stoel te halen. Het vervoersbedrijf ziet af van een verbod op handbagage op een zitplaats, na advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer. Wel komen er duidelijkere huisregels. Zitplaatsen zijn voor reizigers en tassen mogen niet onnodig een plek bezet houden. Ook schrapt de NS de vergoeding voor vervangend vervoer bij stakingen. Reizigers kunnen vanaf nu bij een staking maximaal €25 per dag claimen. Een Nederlandse amateurspeurder denkt mogelijk de identiteit te hebben ontdekt van de mysterieuze Lucky in Amsterdam. Anton van Straten zag opvallende gelijkenissen met de Canadees John Russell Kenny, die sinds 1993 wordt vermist. De politie in Vancouver neemt zijn tip serieus en heeft contact gezocht met de Amsterdamse politie. Lucky werd rond het Waterlooplein onder meer Chris de Canadees en John genoemd. Of hij echt Kenny is, dat wordt nog onderzocht. En de Noordzee is nog nooit zo warm geweest als deze zomer. Dat meldt nu.nl op basis van cijfers van het KNMI. Bij lichteiland Goeree werd tussen 15 en 17 augustus gemiddeld 21,5 graad gemeten. Het vorige record was 21,4 graden in 2018. Door klimaatverandering warmt de Noordzee gemiddeld 0,4 graad per 10 jaar op. Dat heeft gevolgen voor het zeeleven. Sommige vissen trekken naar het noorden om de warmte te ontlopen, maar schelpdieren zoals de kokkel kunnen dat niet en lopen daardoor risico op sterfte.
12: En dan het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droger, al kan er nog een enkele bui vallen. De zuidwestenwind is matig en neemt later wat af. Het is ongeveer 18 graden. Tot zover het Radio Nieuws op RTV Parkstad.
13: Dankjewel, Tanja. Volg het Radio Nieuws. Zometeen de avondshow van Parkstad. Eerst krijgt weer Parkstad verkeersinformatie. 6 files op de A2. De eerste Maastricht-Noord richting Eindhoven. 3,3 kilometer tussen Maastricht-Noord en Airport Maastricht-Aken. Op de A76 Geleen richting Keulen. 1,2 kilometer tussen Simpelveld en Duitsland. De weg is daar afgesloten. Op de A76 staat ook een file Aken richting Geleen. 4,7 kilometer tussen Ten Eschen en Schinnen. Op de A79 Maastricht richting Heerlen. 0,7 kilometer tussen Heerlen Centrum en Heerlen. Dan bij de N281 Heerlen richting Vaals. 1,1 kilometer tussen Heerlen Centrum en Heerlen Zuid. Komt onder vekvoertuig. Met de N296 staat de laatste file Maaseik richting Susteren. 1,3 kilometer tussen Nederlandse grens en Roosteren. De weg is daar afgesloten. Snelheidscontroles zijn er 3 gemeld. Bij de Kennedylaan, de Kleikoelenweg en de Schelsberg. Daar staan de fietspalen bij de richtingen.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Jip Hansen.
14: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
15: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
16: Ah!
15: Of zo?
16: Ik snap hier niks van.
15: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: op tritonmarketing.nl.
1: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde, in de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Stuur je appje naar de studio vanaf nu via rtvparkstad.nl. En klik op het WhatsApp-logo.
3: Dit is het begin van een nieuw uur.
4: Met Jip Hansen.

Ja, lekker hoor. Echt TV Parks dat met Miami, Will Smith aan het begin van de avondshow. Ja, welkom bij de avondshow van Parkstad voor deze woensdag. Het is vandaag woensdag 19 augustus 2026. Jippie! Ja, Bas Wintjes, die normaal iedere woensdagavond op de tijdstip hoort, heeft nog 1 week vakantie. De vakantie heb ik inmiddels alweer achter de rug. Ik ben helemaal uitgerust, heb een lekker kleurtje meegenomen. En vooral, ik heb er heel veel zin om weer hier in de studio te zitten achter de knoppen voor jou de allerlekste muziek te draaien. Dus misschien even een andere stem dan je gewend bent op woensdagavond, maar... Ja, de muziek blijft hetzelfde gewoon. Tot 8 uur heb ik de allerlekste tracks voor je. Muziek om even lekker bij te komen. Je huis op te ruimen, te eten. Of natuurlijk om je autorit net een stukje minder saai te maken. Ik kan ook een verzoekje sturen trouwens. De WhatsApp die staat gewoon voor je open. Stuur gewoon een berichtje en vraag je platen aan die jij graag wil horen. We zijn dus van de kant met de avondshow van Parkstad. En zometeen misschien voor Christina Aguilera. We gaan eens even uitzoeken waar zij tegenwoordig mee bezig is. En misschien nog wel belangrijker, brengt Christina eigenlijk nog nieuwe muziek uit? Eerst Shakira en Burna Boy. Dit is

RTV Parks met Christina Aguilera. En terwijl ik net Come On Over van Christina Aguilera draaide, zal ik me ineens af te vragen, wat doet zij eigenlijk tegenwoordig? Want anders 26 is het behoorlijk rustig rondom Christina. Ik heb ze opgezocht. In 2018 stond ze voor het laatst in Nederland. Ik trad toen op in Ziggo Dome. En daarna werd het echt een tijdje behoorlijk stil rondom nieuwe muziek. Uiteindelijk in 2022 kwam er nog een nieuw album uit. Ja, en dat klonk best wel goed. Dat deed ze ook eigenlijk op een heel andere manier dan we van haar gewend waren. Bijna volledig in het Spaans. Ja, ik had het eigenlijk wel leuk gevonden als ze daarmee was doorgegaan. Gewoon lekker verder met Spaanstalige tracks. Maar sindsdien is het qua nieuwe muziek opvallend rustig gebleven dus bij Christina Aguilera. Misschien is misschien... Zo, waar ben ik nou? Ja, misschien denkt ze inmiddels gewoon. Ik heb genoeg tweets gemaakt. Laat mij maar lekker met rust. En eerlijk, ik snap het ook wel. Tijd voor familie, vrienden en ook wat meer privacy misschien. En over zangeressen die een andere taal eens uitproberen gesproken. De volgende zangeres maakte namelijk ook een uitstapje naar een andere taal. Ilse de Lange is namelijk niet alleen ontzettend groot in Nederland, maar ook behoorlijk bekend bij onze oosterburen. Ze heeft inmiddels al meerdere keren in het Duits gezongen. Maar voordat ze Duitsland veroverde ze eerst Nederland met deze enorme hit. Miracle op RTV Parkstad.

0: Suzanne of Freek?
1: En lichtje brandnodig hier op Echt TV Parks. Dat blijft nog altijd een prachtig nummer, hè? Zometeen, muziek van Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, komt eraan. En ook Wita Oa. Anywhere bij de avondshow van Parkstad.
2: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
3: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
5: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfhulste dichtoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Krammeltje, zet je de wekker.
6: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
7: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
8: Heerlenheide, Passart en Vrieheide, de Stak, zijn sinds maandag aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Roel Wever heeft dat besloten vanwege de aanhoudende jeugdoverlast, verstoringen van de openbare orde en een toenemend risico op geweld. Ook het schietincident van afgelopen zondag aan de Tulpstraat speelt mee. De politie kan in dat gebied, na toestemming van de officier van justitie, preventief fouilleren. De maatregel geldt tot 18 september. Diana Lieskamp en Louise Marsits beginnen vandaag aan een wandeltocht van ongeveer 360 kilometer van Landgraaf naar Den Helder. Met de sponsorloop vragen de vrouwen aandacht voor veteranen met blijvende klachten zoals PTSS. De opbrengst gaat naar Hulphond Nederland. Hun echtgenoten, die bij de marine hebben gezeten en hebben gekampt met PTSS, gaan mee met een camper en een auto met daktent. De dames verwachten uiterlijk 4 september aan te komen bij het Marine Museum in Den Helder. Zuiderland zet sinds deze zomer virtual reality brillen in bij kleine huidingrepen. De virtuele omgeving moet patiënten tijdens de behandeling afleiden en ontspannen en zo angst, stress en pijn verminderen. Zuiderland gebruikt virtual reality al op verschillende andere afdelingen, waaronder de kinderafdeling, urologie, de spoedeisende hulp en neurologie. De bedoeling is dat de inzet van VR nog verder wordt uitgebreid naar andere afdelingen om het comfort bij behandelingen te vergroten. Sjonkbibliotheek Hoensbroek begint op 2 september met een nieuwe kinderboekenclub voor kinderen van 9 tot en met 12 jaar. De kinderen komen iedere maand op woensdagmiddag bij elkaar om een boek te lezen, erover te praten en zelf verhalen te bedenken. De club wordt geleid door kinderboekenliefhebber Florian Smit. Volgens haar ontwikkelen kinderen door te lezen niet alleen hun taal, maar ook hun creativiteit, empathie en zelfvertrouwen. De provincie Limburg wil vanaf 2028 jaarlijks 800.000 euro structureel beschikbaar stellen voor programma's die bijdragen aan de gezondheid en ontwikkeling van kinderen. Het geld gaat onder meer naar Kansrijke Start en de gezonde basisschool van de toekomst. Kansrijke Start richt zich op de eerste 1000 dagen van een kind, met onder meer aandacht voor preventie en vroegsignalering. De gezonde basisschool van de toekomst stimuleert gezonde voeding, beweging en een gezonde leefstijl op school. Het voorstel moet nog worden goedgekeurd door Provinciale Staten. En dan nog het weer in Parkstad. Er is vandaag verkoeling, kans op regen en het is maximaal 23 graden. De zon wordt afgewisseld met bewolking. De noordwestenwind is matig. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig, met perioden van zon, bewolking en kans op buien.
0: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op rtvparkstad.nl.
9: Stuur je appje naar de studio vanaf nu via rtvparkstad.nl en klik op het WhatsApp-logo.
1: Dankjewel voor de headlines. Woensdagavond, fijn als je erbij bent met nieuwe muziek van Rita Ora.

woensdagavond. En dat kan natuurlijk niet beter beginnen met Bruce Springsteen, jongen, de Dancing in the Dark. En dat viel me op gisteravond dat het al een heel stuk eerder donker wordt. Ik ben namelijk op vakantie geweest en volgens mij voor de vakantie waren het donker rond een uur of 9:30. Nou, 10 uur misschien al. En nu moesten we echt al om 9:15. Was het echt al volop donker. Je hoorde ze hier op Echte Parsa. Bruce Springsteen en Dancing in the Dark. Ja, en er is nog iets wat me opviel nadat ik terug was van vakantie. Hier, ja, het is in Italië waar ik was geweest. Was het echt alleen maar bijna gewoon 40 graden. 38 en 40 graden. Ja, en toen ik hier kwam, gewoon eigenlijk 20 graden. 20 graden minder dan in Italië. Ja, en ik heb wel gehoord. Zo, nu ben ik echt helemaal van mijn pad afgeladen. 20 graden minder dan in Italië. Maar ik dacht, ja, er is nu een beetje grijs weer. De wolken, je ziet alleen maar wolken. De regen komt uit de lucht. Dus ik dacht, we gaan wel een beetje de zomer naar je toe brengen.

Op het show van Park zelfs met Win News en How Will I Know. Goedenavond, Jip hier op de plek van Mark Mechten, zou ik zeggen. Nee, die hoor je gewoon meer. Ik bedoel, Bas Wientjes, die is eigenlijk woensdagavond horen op met de avondshow van Parkstad. Die is nog eventjes met vakantie. Daar mooie mij hier, Jip. Ja, en zometeen is het tijd voor nieuwe muziek van Ella Langley. Is een country zangeres. Zij dacht altijd dat het nooit zal worden iets met haar zangcarrière. Maar uiteindelijk, na heel veel singles uitbrengen, is het er toch gelukt en gaat ze nu echt de hele wereld over. Ja, ze heeft echt een superleuke fannaam van artiesten. Jij bijvoorbeeld Justin Bieber, die hebben de Beliebers. Taylor Swift, daar noemen de fans hunzelf Swifties. Beyoncé, Byhive, Nicki Minaj, de Barbs. En One Direction, de Directioners. Ja, en Ella Langley, die heeft de Ella Fellas. Ja, dat vind ik echt goed bedacht, de Ella Fellas. Ik denk dat die helemaal een gidder zijn. Dat je er op de radio hoort. Ella Langley dus, de nieuwste country zangeres. Moet je in de gaten houden. En hoor je hier nieuw op Echt Weer Parkstad. Voor alle Ella Fellas, choose and

klinkt goed, hè? Ella Langley, nieuwe muziek hier weg te parken. Dat je hoorde, Shoes and Texans. Even lekker country. Ja, en zometeen heb ik muziek voor je na 11 uur. Nog meer nieuwe muziek van Sienna Spyro. Eerst wil ik het zo nog even hebben over The Weeknd. Ja, hij is namelijk weer teruggekomen op zijn plan om zijn naam te veranderen. Om te stoppen met zijn artiestennaam. Hij heet eigenlijk Abel Tesfaye, als ik zijn achternaam goed uitspreek. Ja, en hij wou die artiestennaam weer veranderen naar Abel. Maar de fans van The Weeknd die kunnen gerust ademhalen. The Weeknd die blijft. Hij wil toch gewoon The Weeknd blijven heten. Hij dacht eerst dat hij met The Weeknd alles heeft gezegd wat hij wilde zeggen. Maar nu is het dus teruggekomen en blijft hij dus gewoon The Weeknd zoals je bent gewend.

0: The Weeknd, In Your Eyes. Zometeen na 7 uur gaan we verder met de avondshow van Parkstad. Met onder andere Cameron Witkamp en Taylor Day.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
2: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
5: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
6: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
5: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
7: Zoek je trendy kleding waarin je echt gezien mag worden? Loop binnen bij Happy Schemers in Heerlerheide. Met onder andere Vero Moda tot maat 42 en Magna tot maat 58 is er altijd iets te vinden wat bij jou past. Je vindt ons aan de Wannerstraat met voldoende gratis parkeergelegenheid. Happy Schemers. Betaalbare mode in elke maat.
8: Café Drakke zet de tijd op 7 uur.
9: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op RTV Parkstad. Op Ameland is vanmiddag een kind overleden na een aanrijding met een auto. Het slachtoffer werd rond 2:30 op de trapweg in Hollum door een auto geraakt. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen naar de plek van het ongeluk. Maar medische hulp mocht niet meer baten. Het kind overleed ter plaatse. Volgens de politie woonde het slachtoffer op Ameland. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De graanexport van Oekraïne is in de eerste 2 weken van augustus met 75% gedaald ten opzichte van vorig jaar. Rusland valt Oekraïnse havens en schepen aan, terwijl Oekraïne op zijn beurt Russische havens en graanterminals aanvalt. Daardoor zitten Oekraïnse boeren met hun oogst in de maag. Opslagplaatsen raken vol en alternatieve routes over weg en spoor zijn veel duurder. Oekraïne heeft Rusland voorgesteld de aanvallen op schepen en havens tijdelijk te stoppen, maar Moskou wees dat af. Honderden boeren hebben vandaag met tractoren door Drenthe geprotesteerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In het zuiden van de provincie reden naar schatting 400 tot 500 tractoren met lange files tot gevolg. De boeren eisten steun van de 12 Drentse burgemeesters, maar die weigerden een protestbrief aan het kabinet te ondertekenen. Zij vinden politieke actie op deze manier niet de juiste oplossing. De NS gaat reizigers toch niet verplichten hun tas van een lege stoel te halen. Het vervoersbedrijf ziet af van een verbod op handbagage op een zitplaats, na advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer. Wel komen er duidelijkere huisregels. Zitplaatsen zijn voor reizigers en tassen mogen niet onnodig een plek bezet houden. Ook schrapt de NS de vergoeding voor vervangend vervoer bij stakingen. Reizigers kunnen vanaf nu bij een staking maximaal €25 per dag claimen. En dan het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droger, al kan er nog een enkele bui vallen. De zuidwestenwind is matig en neemt later wat af. Het is ongeveer 18 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Thanks, Tanja. Sorry, Tanja. Het is tijd voor de RTV Parkstad verkeersinformatie. Het is flink wat minder druk geworden op de Limburgse snelwegen. 2 files te smagen op de A76 files. de A76 Geleen richting Keulen. 2 kilometer tussen Simpelveld en Duitsland. Dan sta je vast door een defect voertuig. Op de N296 Zuster richting Maaseik, de laatste file. 0,8 kilometer tussen de A2 afrit Roosteren en Roosteren. De weg is daar afgesloten. Flitsers zijn er dan 4 gemeld bij de Burg-Konenplein. Daar staan de flitspalen beide richtingen. En beide richtingen gelden ook voor de Kennedylaan, Kleikoelenweg en de Schelsberg.
10: Zometeen op RTV Parkstad. Jip Hansen.
11: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn 4 Roda JC.
12: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
13: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
14: Komt het oog wel ook wat?
13: Audiofrenzy.nl.
15: Kom binnen!
16: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
15: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
16: Rockmart in Kerkrade, zei je?
15: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
13: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
17: Windy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Windy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasserette. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.

Ja, dat hoort allemaal bij de videoclip, hè? Ja. Cameron Witkamp, Jody, Rob Echte, Wim Parks, dat Kingdom of Fear, nieuwe muziek. Een hele goede avond. Dit is de avondshow van Barstad. Jip op de plek van Bas. Ja, en het is natuurlijk woensdagavond. Het is de 19e van augustus. Augustus alweer bijna voorbij. Dit weekend onder andere nog festivals. Lowlands in Hasselt. Pukkelpop in België. En vanavond veel voetbal. Je kunt vanavond Barcelona tegen Al Ahly checken. Ook mag NEC Nijmegen spelen vanavond. Voor de kwalificatie voor de Champions League tegen Bodo Glimt. Om 9 uur is daar de aftrap. Kun je dus vanavond checken. Maar er is ook genoeg nog op tv te bekijken, hoor. Vanavond om 8:45 van Onschatbare Waarde op NPO 1. En ook een leuke tip. Dat is echt superleuk. Muziekfeest van het jaar 2023 kun je over... ja, wat zou het zijn? Een uurtje? Kun je dat kijken? Op NPO 3. En er zijn optredens van erg heel veel Nederlandse artiesten te zien. Kunnen ze vanavond checken op NPO 3. Muziekfeest van het jaar 2023. Blijf eerst even luisteren. Nog hier op RTL Park zat. De allerlekkerste muziek heb ik voor je. Met zometeen Paul Carrick, Don't Cheat the Terror. Ook Wiz the MC, Showing Off, komt eraan. Nou, daar is

goede classic hoor. Op die woensdagavond, Paul Carrack en Don't Sit There. Zo, het is nog altijd aan het regenen, hè? Het regent met de bakken uit de lucht, dus ik dacht, vraag even je verzoekje aan. Even om je een beetje te troosten met dat, ja, met dat toch wel vieze weer, zo kan je het noemen. Ja, echt vraag even je verzoekje aan via de RTV Parkse website. Druk daar op het WhatsApp-icoontje. Ja, en als je op dat WhatsApp-icoontje klikt, kun je ons toevoegen in je WhatsApp. En dan moet je gewoon een berichtje sturen met jouw favoriete track die je wil horen. Dus stuur gewoon een berichtje en laat van je horen welke track je graag wilt horen. Dan ga ik alvast op de zomerse tour met de nieuws van Melle van Jonas Blue.

0: ondanks de regen op deze woensdagavond. Zomerse muziek, Medef en Jonas Blue, Edge of Desire hoorde hier opnieuw op Echt TV Parkstad. Wil je nou ook even een lekkere track aanvragen? Dat kan. Stuur dan een WhatsApp-berichtje via de Echt TV Parkstad website. Druk daar op het WhatsApp-icoontje, voeg ons toe in je WhatsApp en dan kun je gewoon een berichtje sturen en je favoriete nummer aanvragen. Misschien komt zometeen ook wel een lekkere track voorbij, wat jij ook goed vindt. Summer Only We Know hoor je zometeen van Keen. Dat allemaal zo. Na nieuws van 7:30.
1: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
2: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
1: Inderdaad, echt vakwerk.
2: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
3: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
4: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
5: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien,
4: dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
6: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
7: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
6: Nee, je hebt niet goed gekeken.
7: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
6: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
7: Ah, dan kun ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en veilig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
8: Hé hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
9: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
8: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
6: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
10: Heerleheide, Passart en Vrieheide, de Stak, zijn sinds maandag aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Roel Wever heeft dat besloten vanwege de aanhoudende jeugdoverlast, verstoringen van de openbare orde en een toenemend risico op geweld. Ook het schietincident van afgelopen zondag aan de Tulpstraat speelt mee. De politie kan in dat gebied, na toestemming van de officier van justitie, preventief fouilleren. De maatregel geldt tot 18 september. Diana Lieskamp en Louise Marsits beginnen vandaag aan een wandeltocht van ongeveer 360 kilometer van Landgraaf naar Den Helder. Met de sponsorloop vragen de vrouwen aandacht voor veteranen met blijvende klachten zoals PTSS. De opbrengst gaat naar Hulphond Nederland. Hun echtgenoten, die bij de marine hebben gezeten en hebben gekampt met PTSS, gaan mee met een camper en een auto met daktent. De dames verwachten uiterlijk 4 september aan te komen bij het Marine Museum in Den Helder. Zuiderland zet sinds deze zomer virtual reality brillen in bij kleine huidingrepen. De virtuele omgeving moet patiënten tijdens de behandeling afleiden en ontspannen en zo angst, stress en pijn verminderen. Zuiderland gebruikt virtual reality al op verschillende andere afdelingen, waaronder de kinderafdeling, urologie, de spoedeisende hulp en neurologie. De bedoeling is dat de inzet van VR nog verder wordt uitgebreid naar andere afdelingen om het comfort bij behandelingen te vergroten. Sjonkbibliotheek Hoensbroek begint op 2 september met een nieuwe kinderboekenclub voor kinderen van 9 tot en met 12 jaar. De kinderen komen iedere maand op woensdagmiddag bij elkaar om een boek te lezen, erover te praten en zelf verhalen te bedenken. De club wordt geleid door kinderboekenliefhebber Florian Smit. Volgens haar ontwikkelen kinderen door te lezen niet alleen hun taal, maar ook hun creativiteit, empathie en zelfvertrouwen. De provincie Limburg wil vanaf 2028 jaarlijks 800.000 euro structureel beschikbaar stellen voor programma's die bijdragen aan de gezondheid en ontwikkeling van kinderen. Het geld gaat onder meer naar Kansrijke Start en de Gezonde Basisschool van de Toekomst. Kansrijke Start richt zich op de eerste 1000 dagen van een kind, met onder meer aandacht voor preventie en vroegsignalering. De Gezonde Basisschool van de Toekomst stimuleert gezonde voeding, beweging en een gezonde leefstijl op school. Het voorstel moet nog worden goedgekeurd door Provinciale Staten. En dan nog het weer in Parkstad. Er is vandaag verkoeling, kans op regen en het is maximaal 23 graden. De zon wordt afgewisseld met bewolking. De noordwestenwind is matig. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig, met perioden van zon, bewolking en kans op buien.
11: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op rtvparkstad.nl.
12: Stuur je appje naar de studio vanaf nu via rtvparkstad.nl. En klik op het WhatsApp-logo.
0: Hallo, dit is de avondshow. Met zometeen nieuwe muziek van Sienna Spyro, na Keen.

0: Queen and Summer Only We Know.
1: Dit is RTV Parkstad.
2: Parkstad.
0: Ja, de zegt bij Parkstad met de avondshow. Tot 8 uur ben ik nog bij je. Ja, en Jon Nat King, Summer Only We Know, is al oud, toch? Komt uit de Zippo's. Iedereen had dat een tijdje, maar is echt al vroeg in de Zippo's uitgebracht. Dan hoorde je op Echt TV Parkstad. Over jaar hadden we gesproken. We gaan nu weer naar iets heel nieuws. Naar nieuwe muziek uit 2026. Je kent Sienna Spyro wel? Zo niet? Nou, dan ga ik een nummer aan je laten horen. Zo klinkt ze. Diamond Hill bijvoorbeeld. I'll take my pride. Ja, nu ken je haar wel, hè? Ze heeft ook nog muziek als The Visitor. Een grote TikTok-hit, You Stole the Snow. You Stole the Show, zo. Prachtige stem. En haar grootste misschien wel, Material Lover. Die dan we zo. Ze heeft dus een nieuw album uitgebracht. Haar eerste album eigenlijk. Ja, is van Sienna Spyro. Heet dus The Visitor. En bij zijn fantastische album hoort natuurlijk ook een tour. En dat is niet zomaar heen. Het is namelijk een wereldtournee waarmee Sienna Spyro gaat optreden. Ze start op 13 oktober in Nashville met haar tour. En op 14 maart 2027 treedt ze op in Amsterdam in de Gashouder. Ja, en het liedje waar het over gaat, wat ik graag in wil horen, is eigenlijk een beetje de hoofdtrack van het album. Een nummer wat eigenlijk gewoon een beetje, ja, van het beste nummer van het album, zo kan je het eigenlijk wel noemen. En wordt ook veel gedraaid op radiostations. En toen dacht ik, ja, Echt Weer Parkstad moet natuurlijk niet achterblijven. We draaiden nu hier nieuw op Echt Weer Parkstad. Great Expectation, Sienna Spyro.

50 een geweldige track vinden. Paul Simon, You Can Call Me All. En het album waar hij op staat, Graceland van Paul Simon, dat bestaat 40 jaar. Ja, en BBC in Engeland, die hebben dat gevierd. Met eigenlijk allemaal covers van Paul Simon's album Graceland. Ook James Bay deed daar mee. En die deed dus ook You Can Call Me All coveren. Dat klonk toen zo. Even kijken. Ja, dat klonk toen zo. Met een orkest erbij. En dit klinkt echt goed. En er is ook nog een zangeres die erbij komt. James Bay. En er is echt ook een koor erbij. Ja, ik vind het echt super goed klinken. Je kan het helemaal checken op BBC Arts. Daar kun je het checken.

Katy Perry en Hot and Cold. Hoor die hier op Echt TV Parkstad aan het einde van de avondshow. Dankjewel voor het luisteren. Volgende week woensdag is Bas Wientjes. En gelukkig weer. Ja, gelukkig. Moet maar zelf kijken of je het gelukkig vindt. Het is Echt weer Parkstad met zometeen dus alleen maar non-stop hits. Nu Sugar, Bam & Jules.

0: werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Café Brakke zet de tijd op 8 uur.
3: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op RTV Parkstad. 3 Nederlanders zijn omgekomen bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio. Ze zaten dinsdag in een bestelbus die in Knox County in botsing kwam met een vrachtwagen. 4 andere Nederlanders raakten gewond. Het ministerie van Buitenlandse Zaken ondersteunt de betrokken Nederlanders en hun familie. Volgens de politie lijkt de bestelbus van de Nederlanders geen voorrang te hebben verleend bij een stopbord. Het onderzoek naar het ongeluk loopt nog. De Nederlandse filmproducent Rodney Leisner wordt vermist in Suriname. De 52-jarige Leisner is sinds zaterdagavond spoorloos. Rond 9:45 was er voor het laatst contact met hem. Zijn telefoon staat sindsdien uit. Hij was zaterdag in het district Saramaca voor een werkoverleg. De Surinaamse politie is een onderzoek gestart. Leisner is onder meer bekend als producent van de films Heksen bestaan niet en Fashion Chicks. Familie en vrienden maken zich grote zorgen. Honderden boeren hebben vandaag met tractoren door Drenthe geprotesteerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In het zuiden van de provincie reden naar schatting 400 tot 500 tractoren met lange files tot gevolg. De boeren eisten steun van de 12 Drentse burgemeesters, maar die weigerden een protestbrief aan het kabinet te ondertekenen. Zij vinden politieke actie op deze manier niet de juiste oplossing. Amsterdam krijgt 20 time-out woningen voor mensen met verward of onbegrepen gedrag. Woningcorporatie IJmere gaat ze bouwen samen met de gemeente en zorginstellingen. Bewoners kunnen er enkele maanden verblijven met intensieve begeleiding om tot rust te komen. Daarna kunnen ze terug naar hun eigen woning of doorstromen naar passende zorg. De woningen moeten ook overlast in reguliere woonwijken helpen voorkomen. Waar de woningen komen is nog niet bekend. En dan het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droger, al kan er nog een enkele bui vallen. De zuidwestenwind is matig en neemt later wat af. Het is ongeveer 18 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Reinier Eggen.
4: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
5: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
6: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
7: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
5: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
8: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Hulstedich Toes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
6: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie maakt de lekkerste rijstevlei van het land?
8: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
9: is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.
10: Dit is het begin van een nieuw uur.
11: Met Reinier FM.

0: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza To Go.
1: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
3: Dit is RTW Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
4: Heerlenheide, Passart en Vrieheide, de Stak, zijn sinds maandag aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Roel Wever heeft dat besloten vanwege de aanhoudende jeugdoverlast, verstoringen van de openbare orde en een toenemend risico op geweld. Ook het schietincident van afgelopen zondag aan de Tulpstraat speelt mee. De politie kan in dat gebied, na toestemming van de officier van justitie, preventief fouilleren. De maatregel geldt tot 18 september. Diana Lieskamp en Louise Marsits beginnen vandaag aan een wandeltocht van ongeveer 360 kilometer van Landgraaf naar Den Helder. Met de sponsorloop vragen de vrouwen aandacht voor veteranen met blijvende klachten zoals PTSS. De opbrengst gaat naar Hulphond Nederland. Hun echtgenoten, die bij de marine hebben gezeten en hebben gekampt met PTSS, gaan mee met een camper en een auto met daktent. De dames verwachten uiterlijk 4 september aan te komen bij het Marine Museum in Den Helder. Zuiderland zet sinds deze zomer virtual reality brillen in bij kleine huidingrepen. De virtuele omgeving moet patiënten tijdens de behandeling afleiden en ontspannen en zo angst, stress en pijn verminderen. Zuiderland gebruikt virtual reality al op verschillende andere afdelingen, waaronder de kinderafdeling, urologie, de spoedeisende hulp en neurologie. De bedoeling is dat de inzet van VR nog verder wordt uitgebreid naar andere afdelingen om het comfort bij behandelingen te vergroten. Sjonkbibliotheek Hoensbroek begint op 2 september met een nieuwe kinderboekenclub voor kinderen van 9 tot en met 12 jaar. De kinderen komen iedere maand op woensdagmiddag bij elkaar om een boek te lezen, erover te praten en zelf verhalen te bedenken. De club wordt geleid door kinderboekenliefhebber Florian Smit. Volgens haar ontwikkelen kinderen door te lezen niet alleen hun taal, maar ook hun creativiteit, empathie en zelfvertrouwen. De provincie Limburg wil vanaf 2028 jaarlijks 800.000 euro structureel beschikbaar stellen voor programma's die bijdragen aan de gezondheid en ontwikkeling van kinderen. Het geld gaat onder meer naar Kansrijke Start en de gezonde basisschool van de toekomst. Kansrijke Start richt zich op de eerste 1000 dagen van een kind, met onder meer aandacht voor preventie en vroegsignalering. De gezonde basisschool van de toekomst stimuleert gezonde voeding, beweging en een gezonde leefstijl op school. Het voorstel moet nog worden goedgekeurd door Provinciale Staten. En dan nog het weer in Parkstad. Er is vandaag verkoeling, kans op regen en het is maximaal 23 graden. De zon wordt afgewisseld met bewolking. De noordwestenwind is matig. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig, met perioden van zon, bewolking en kans op buien.
3: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Barstad in heel Zuid-Limburg.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Wow!
4: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
3: En papa durft er niet in.
4: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
5: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Komt het oog wel ook wat.
5: Audiofrenzy.nl.
6: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
5: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
7: Kom binnen!
8: Tjonge, jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
7: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
8: Rockmart in Kerkrade, zei je?
7: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
9: Café Drakke zet de tijd op 9 uur.
10: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op RTV Parkstad. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij dit jaar weer wil afspreken met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Noord-Korea zegt daar niets van te weten en noemt de nieuwe ontmoeting zelfs niet interessant. Tegelijkertijd hebben de Verenigde Staten en Zuid-Korea hun gezamenlijke militaire oefeningen flink ingekort. Volgens Amerikaanse media zou dat bedoeld zijn om Noord-Korea tegemoet te komen. Volgens Trump heeft hij een goede relatie met Kim. De twee leiders ontmoetten elkaar al eerder, in 2018 en 2019. De Nederlandse filmproducent Rodney Leisner wordt vermist in Suriname. De 52-jarige Leisner is sinds zaterdagavond spoorloos. Rond 21:15 was er voor het laatst contact met hem. Zijn telefoon staat sindsdien uit. Hij was zaterdag in het district Saramaca voor een werkoverleg. De Surinaamse politie is een onderzoek gestart. Leisner is onder meer bekend als producent van de films Heksen bestaan niet en Fashion Chicks. Familie en vrienden maken zich grote zorgen. Amsterdam krijgt 20 time-out woningen voor mensen met verward of onbegrepen gedrag. Woningcorporatie IJmere gaat ze bouwen samen met de gemeente en zorginstellingen. Bewoners kunnen er enkele maanden verblijven met intensieve begeleiding om tot rust te komen. Daarna kunnen ze terug naar hun eigen woning of doorstromen naar passende zorg. De woningen moeten ook overlast in reguliere woonwijken helpen voorkomen. Waar de woningen komen is nog niet bekend. En de Nederlandse hockeysters hebben ook hun derde groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg Japan in Amstelveen met 9-0. Daarmee blijft de titel verdedigen ongeslagen en zonder puntenverlies. Nederland had de groepswinst al veilig gesteld na eerdere zegens op Chili en Australië. In de tweede groepsfase treft Oranje twee nieuwe tegenstanders. De eerste wedstrijden daarvan worden morgen gespeeld. Het weer. Vanavond en komende nacht trekken vanuit het westen nieuwe buien over het land, mogelijk met onweer. De zuidwestenwind blijft matig en het koelt af naar 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Reinier Eggen.
11: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
12: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
13: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
12: Nee, je hebt niet goed gekeken.
13: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al geliek gemak. Dus wat zeurt ze nu?
12: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
13: Nou, dan kun ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan geliek wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
14: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn 4 Roda JC.
12: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
0: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43.
15: Dit is het begin van een nieuw uur.
0: Met Reinier Echt.

joint then and have some fun.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
4: Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
1: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
4: Café Brakke zet de tijd op 10 uur.
5: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op RTV Parkstad. In Kroatië is een Oekraïense man opnieuw opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij het opblazen van de Nord Stream gaspijpleidingen in 2022. Duitsland heeft om zijn uitlevering gevraagd. De man werd vorig jaar al in Polen aangehouden, maar daar vrijgelaten. Duitse onderzoekers hebben 7 Oekraïense verdachten in beeld. Wie opdracht gaf voor de sabotage is nog altijd niet duidelijk. De Oekraïense regering en president Zelensky ontkennen iedere betrokkenheid. Een juwelier in Amsterdam-West is vanochtend rond 22:30 overvallen. 3 verdachten vluchten op een scooter, een fatbike en te voet. Een 16-jarig meisje is aangehouden en haar rol wordt nog onderzocht. Bij de overval werd de winkelmedewerker bedreigd en er is veel schade. Eerder vannacht was een andere juwelier in Amsterdam-Noord doelwit van een explosie. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de 2 zaken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij dit jaar weer wil afspreken met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Noord-Korea zegt daar niets van te weten en noemt de nieuwe ontmoeting zelfs niet interessant. Tegelijkertijd hebben de Verenigde Staten en Zuid-Korea hun gezamenlijke militaire oefeningen flink ingekort. Volgens Amerikaanse media zou dat bedoeld zijn om Noord-Korea tegemoet te komen. Volgens Trump heeft hij een goede relatie met Kim. De 2 leiders ontmoetten elkaar al eerder, in 2018 en 2019. In het Roggebotzand, in de volksmond ook wel Roggebotse bos genoemd, bij Dronten zijn botresten gevonden die mogelijk verband houden met de vermissing van Mark Jaskulski. De Drontenaar wordt sinds april 2024 vermist. Het Nederlands Forensisch Instituut onderzoekt eerst of het om menselijke resten gaat en daarna of ze van Jaskulski zijn. De politie vermoedt dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf. Een 42-jarige man zit vast op verdenking van betrokkenheid bij zijn verdwijning. Het weer. Vanavond en komende nacht trekken vanuit het westen nieuwe buien over het land, mogelijk met onweer. De zuidwestenwind blijft matig en het koelt af naar 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt.
7: Yeah.
6: Adverteer vandaag nog op RTV Parkstad en schreeuw het van de daken met uw bedrijf of instelling. Mail voor informatie naar sales@rtvparkstad.
8: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
9: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je car wash. Keeps you moving.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Barstow in heel Zuid-Limburg.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
4: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brak is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
5: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
6: Kom binnen.
7: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, mag wat kost.

0: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
2: Waar ben jij naartoe geweest?
3: Naar Mondo Verde?
2: Met de nieuwe Havana's Tornado?
3: Ja, dat is een vrije val.
2: Te gek!
3: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
2: Wow!
3: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
2: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
0: Café Drakke zet de tijd op 11 uur.
4: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op RTV Parkstad. Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië. Opvallend is dat zij daarvoor gewoon een treinkaartje of een busticket kregen. Het gaat om mensen die in Italië aankwamen, vervolgens naar Oostenrijk reisden en daar asiel aanvroegen. Volgens nieuwe Europese regels kan het land van eerste binnenkomst verantwoordelijk blijven voor de asielprocedure. Ook Duitsland en Zwitserland sturen inmiddels asielzoekers terug naar Italië. In Frankrijk is een nieuw onderzoek gestart naar oud-chirurg Joël Lescouanec, die vorig jaar 20 jaar cel kreeg voor seksueel misbruik van 299 minderjarigen. Justitie verdenkt hem nu van seksueel misbruik van nog eens 48 slachtoffers. Het gaat om 40 verdenkingen van seksueel geweld en 10 van verkrachting. De feiten zouden zijn gepleegd tussen 1987 en 2017. Lescouanec misbruikte patiënten onder meer tijdens operaties toen ze onder narcose waren. De Verenigde Naties hebben de uitspraken van de Israëlische minister Ben Kefir over Gaza scherp veroordeeld. Hij zei dat Israël iedere nacht 30 tot 40 Palestijnen zou moeten doden, ook mensen die geen directe bedreiging vormen. De VN noemt de uitspraken afschuwelijk, onmenselijk en gevaarlijk. Binnen de EU wordt gesproken over mogelijke sancties tegen de minister. Hij heeft al een inreisverbod voor Nederland en andere Europese landen vanwege eerdere omstreden uitspraken over Palestijnen. In Kroatië is een Oekraïense man opnieuw opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij het opblazen van de Nord Stream gaspijpleidingen in 2022. Duitsland heeft om zijn uitlevering gevraagd. De man werd vorig jaar al in Polen aangehouden, maar daar vrijgelaten. Duitse onderzoekers hebben 7 Oekraïense verdachten in beeld. Wie opdracht gaf voor de sabotage is nog altijd niet duidelijk. De Oekraïense regering en president Zelensky ontkennen iedere betrokkenheid. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, mogelijk met onweer. En het is zo'n 15 graden. Overdag zijn er geregeld stevige regen- en onweersbuien en tussendoor schijnt de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner. Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi-specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
6: Komt het oog wel ook wat?
5: Audiofrenzy.nl.
7: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
1: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
2: Ah!
1: Of zo?
2: Ik snap hier niks van.
1: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan een

0: op tritonmarketing.nl.
1: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
2: Ja, ik ga een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
1: Nee, je hebt niet goed gekeken.
2: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
2: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
1: Café Drakken zet de tijd op 12 uur.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op RTV Parkstad.
3: De evacuatiebevelen vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen zijn opgeheven. Zo'n 130 bewoners van België en Duitsland mogen terug naar hun huis. Het vuur heeft ruim 3000 hectare natuur verwoest. De brandweer heeft het vuur ingedampt, maar nog niet volledig onder controle. Vandaag hielp Nederland bij het blussen met een Chinook-helikopter en een team brandweerlieden op de grond. Zeker tot en met zondag kan België rekenen op hulp van andere landen. Bij een Israëlische luchtaanval op een politiebureau in Gaza zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen 9 mensen gedood. Onder de slachtoffers zouden meerdere agenten zijn. 15 mensen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanval was gericht op Hamas-militanten die vanuit het politiebureau opereren. Een andere Israëlische aanval kostte woensdag een Palestijn het leven. Onderhandelingen over een nieuw bestand tussen Israël en Hamas zitten ondertussen nog altijd muurvast. Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië. Opvallend is dat zij daarvoor gewoon een treinkaartje of een busticket kregen. Het gaat om mensen die in Italië aankwamen, vervolgens naar Oostenrijk reisden en daar asiel aanvroegen. Volgens nieuwe Europese regels kan het land van eerste binnenkomst verantwoordelijk blijven voor de asielprocedure. Ook Duitsland en Zwitserland sturen inmiddels asielzoekers terug naar Italië. En doktersassistenten merken dat patiënten soms hun klachten aandikken om sneller bij de huisarts terecht te kunnen. De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten meldt dat mensen bijvoorbeeld zeggen dat ze koorts hebben, terwijl dat niet zo is. Assistenten gebruiken de informatie aan de telefoon om te bepalen hoe dringend iemand zorg nodig heeft. Als patiënten niet eerlijk zijn, kan dat volgens de vereniging leiden tot verkeerde inschattingen en kunnen anderen onnodig langer moeten wachten. Exacte cijfers zijn er niet. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, mogelijk met onweer. En het is zo'n 15 graden. Overdag zijn er geregeld stevige regen- en onweersbuien en tussendoor schijnt de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 1 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op RTV Parkstad.
2: De evacuatiebevelen vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hogevenen zijn opgeheven. Zo'n 130 bewoners van België en Duitsland mogen terug naar hun huis. Het vuur heeft ruim 3000 hectare natuur verwoest. De brandweer heeft het vuur ingedampt, maar nog niet volledig onder controle. Vandaag hielp Nederland bij het blussen met een Chinook-helikopter en een team brandweerlieden op de grond. Zeker tot en met zondag kan België rekenen op hulp van andere landen. Bij een Israëlische luchtaanval op een politiebureau in Gaza zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen 9 mensen gedood. Onder de slachtoffers zouden meerdere agenten zijn. 15 mensen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanval was gericht op Hamas-militanten die vanuit het politiebureau opereren. Een andere Israëlische aanval kostte woensdag een Palestijn het leven. Onderhandelingen over een nieuw bestand tussen Israël en Hamas zitten ondertussen nog altijd muurvast. Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië. Opvallend is dat zij daarvoor gewoon een treinkaartje of een busticket kregen. Het gaat om mensen die in Italië aankwamen, vervolgens naar Oostenrijk reisden en daar asiel aanvroegen. Volgens nieuwe Europese regels kan het land van eerste binnenkomst verantwoordelijk blijven voor de asielprocedure. Ook Duitsland en Zwitserland sturen inmiddels asielzoekers terug naar Italië. En doktersassistenten merken dat patiënten soms hun klachten aandikken om sneller bij de huisarts terecht te kunnen. De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten meldt dat mensen bijvoorbeeld zeggen dat ze koorts hebben, terwijl dat niet zo is. Assistenten gebruiken de informatie aan de telefoon om te bepalen hoe dringend iemand zorg nodig heeft. Als patiënten niet eerlijk zijn, kan dat volgens de vereniging leiden tot verkeerde inschattingen en kunnen anderen onnodig langer moeten wachten. Exacte cijfers zijn er niet. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, mogelijk met onweer. En het is zo'n 15 graden. Overdag zijn er geregeld stevige regen- en onweersbuien en tussendoor schijnt de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: strakken zet de tijd op 2 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op RTV Parkstad.
2: De evacuatiebevelen vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hogevenen zijn opgeheven. Zo'n 130 bewoners van België en Duitsland mogen terug naar hun huis. Het vuur heeft ruim 3000 hectare natuur verwoest. De brandweer heeft het vuur ingedampt, maar nog niet volledig onder controle. Vandaag hielp Nederland bij het blussen met een Chinook-helikopter en een team brandweerlieden op de grond. Zeker tot en met zondag kan België rekenen op hulp van andere landen. Bij een Israëlische luchtaanval op een politiebureau in Gaza zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen 9 mensen gedood. Onder de slachtoffers zouden meerdere agenten zijn. 15 mensen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanval was gericht op Hamas-militanten die vanuit het politiebureau opereren. Een andere Israëlische aanval kostte woensdag een Palestijn het leven. Onderhandelingen over een nieuw bestand tussen Israël en Hamas zitten ondertussen nog altijd muurvast. Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië. Opvallend is dat zij daarvoor gewoon een treinkaartje of een busticket kregen. Het gaat om mensen die in Italië aankwamen, vervolgens naar Oostenrijk reisden en daar asiel aanvroegen. Volgens nieuwe Europese regels kan het land van eerste binnenkomst verantwoordelijk blijven voor de asielprocedure. Ook Duitsland en Zwitserland sturen inmiddels asielzoekers terug naar Italië. En doktersassistenten merken dat patiënten soms hun klachten aandikken om sneller bij de huisarts terecht te kunnen. De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten meldt dat mensen bijvoorbeeld zeggen dat ze koorts hebben, terwijl dat niet zo is. Assistenten gebruiken de informatie aan de telefoon om te bepalen hoe dringend iemand zorg nodig heeft. Als patiënten niet eerlijk zijn, kan dat volgens de vereniging leiden tot verkeerde inschattingen en kunnen anderen onnodig langer moeten wachten. Exacte cijfers zijn er niet. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, mogelijk met onweer. En het is zo'n 15 graden. Overdag zijn er geregeld stevige regen- en onweersbuien en tussendoor schijnt de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.